0: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur, waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal. Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur, waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal. Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur, waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal.
1: 3 uur. Kink. ANP Nieuws.
2: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. De olietanker die door Amerika werd aangevallen bij Iran komt waarschijnlijk niet uit Curaçao, meldt de NOS. Het Amerikaanse leger zei dat het schip onder de Curaçaose vlag voer, maar er zijn helemaal geen olietankers op het eiland geregistreerd. Het schip werd aangevallen omdat het de Amerikaanse blokkade van Iraanse havens negeerde. De eerste dag van de dagopvang in Ter Apel is zonder problemen verlopen. Zo'n 40 asielzoekers werden in een leeg kantoorpand opgevangen, zodat ze niet op het veld voor het aanmeldcentrum zouden rondhangen. Het Rode Kruis is blij dat het goed gaat, maar vindt het nog geen menswaardige oplossing. Burgemeester Marcouch heeft kritiek op festival Legends of Rock, dat afgelopen weekend werd gehouden in Arnhem. De bezoekers mochten toen geen water meenemen en binnen moet je bijna 6 euro betalen voor water. Marcouch zegt dat 6 mensen niet lekker werden door de hitte en vindt dat het voortaan anders moet. Een steeds groter deel van Canada heeft last van de bosbranden in deelstaat Ontario. De rook heeft inmiddels de stad Toronto bereikt. Daardoor is dat nu de stad met de slechtste luchtkwaliteit ter wereld. Ook in New York daalt de luchtkwaliteit door de rook. En mogelijk is dat zondag ook nog te merken tijdens de WK-finale in New Jersey. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een droge en zwoele nacht. Het koelt af tot een graad of 17. Overdag wordt het 22 tot 25 graden aan zee en rond de 30 graden in de rest van het land. In het oosten en noordoosten is kans op een bui.
1: Kink.

0: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een waterontharder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
1: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur, waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal. Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur, waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal.
2: 4 uur. Kink. AMP Nieuws.
3: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. BOA's dreigen hun bevoegdheden kwijt te raken door tekorten bij de politieacademie, meldt het AD. Als ze hun jaarlijkse examen niet op tijd doen, mogen ze bijvoorbeeld geen wapenstok of pepperspray meer dragen. De voorzitter van de BOA-bond zegt dat de politie voorrang geeft aan hun eigen agenten. Goed nieuws voor Nederlanders die met de auto naar het zuiden van Frankrijk gaan. Ze hoeven niet meer om te rijden, want de A6 bij Parijs gaat vanmiddag weer open, melden Franse media. De autoroute du Soleil was dagen dicht vanwege de bosbranden in Fontainebleau, maar het vuur is nu onder controle. Argentinië is het tweede land dat zich heeft geplaatst voor de WK-finale. Ze wonnen met 2-1 van Engeland. Lang stonden de Engelsen op voorsprong, maar na 85 minuten maakte Enzo Fernandez de gelijkmaker. Lautaro Martinez maakte in blessuretijd de 2-1. Zondag is de finale van het WK. De Argentijnen nemen het dan op tegen Spanje. En de advocaat van R. Kelly heeft aan president Trump gevraagd of de zanger gratie kan krijgen, meldt entertainment site TMZ. R. Kelly zit een celstraf van in totaal 31 jaar uit voor het lid zijn van een criminele bende en voor machtsmisbruik. Volgens de advocaat heeft R. Kelly gezondheidsproblemen. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt vandaag een zomerse dag met grote temperatuurverschillen. Aan de kust wordt het 22 tot 25 graden, in de rest van het land 28 tot 31. Er is wel wat meer bewolking en in het noordoosten kan er een bui vallen.
2: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water onthouden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest. Kink.

0: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur, waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal. Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur, waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal.
1: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
2: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
3: Of deze, in een leuk plaatsje.
4: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
5: 5 uur. Kink. ANP Nieuws.
6: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. In Amsterdam-Oost zijn 3 mensen opgepakt na een mogelijke ontvoering. Een auto met erin de vermoedelijke kidnappers en het slachtoffer kwam in een politieachtervolging terecht en reed zich vast op de trambaan. Bij de aanhouding werden waarschuwingsschoten gelost. Wat er precies speelde, wordt toch onderzocht. Mensen die gevangen zitten in de gevangenis van immigratiedienst ICE in Texas worden stelselmatig mishandeld, zeggen mensenrechtenorganisaties. Ook krijgen ze slecht te eten, wordt ze medische zorg ontzegd en is de hygiëne ver te zoeken. De regering zegt dat de beschuldigingen leugens zijn. De winst van Argentinië in de halve finale van het WK kan nog een staartje krijgen. Na de wedstrijd hielden de spelers een spandoek omhoog met de tekst "De Falklandeilanden zijn Argentijns." Dat is tegen de regels van de FIFA die politieke uitingen niet toestaat. De Falklandeilanden horen officieel bij Groot-Brittannië. In het Amerikaanse leger gaat de hoeveelheid testosteron van mannelijke militairen meten. Als ze een lage hoeveelheid van het mannenhormoon hebben, kunnen ze zich daar vrijwillig voor laten behandelen. De test is vooral bedoeld voor mannen boven de 30. Defensieminister Hegseth zegt dat de soldaten op hun best moeten kunnen presteren. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt vandaag een zomerse dag met grote temperatuurverschillen. Aan de kust wordt het 22 tot 25 graden. In de rest van het land 28 tot 31. Er is wel wat meer bewolking en in het noordoosten kan er een bui vallen.
5: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: Vandaag pak je hem bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal. Vandaag pak je hem bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal. Vandaag pak je hem bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal.
1: 6 uur. Kink. ANP Nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusten. De finale van het WK voetbal gaat tussen Spanje en Argentinië. De Argentijnen wonnen in de halve finale met 2-1 van Engeland. Dat ging niet vanzelf. Tot de 85ste minuut stonden de Engelsen met 1-0 voor. Pas in blessuretijd maakte Lautaro Martinez de winnende goal voor Argentinië. In Amsterdam-Oost is gisteravond mogelijk iemand ontvoerd. Na een wilde politieachtervolging reed de auto met de kidnappers en het slachtoffer zich vast op de trambaan. Er zijn 3 mensen aangehouden. Bij de arrestatie zijn ook waarschuwingsschoten gelost. Er wordt nog onderzocht wat er precies aan de hand was. Het Amerikaanse leger heeft bij Iran een olietanker aangevallen die onder de vlag van Curaçao voer. Het schip was op weg naar een haven in Iran. Het zou de Amerikaanse blokkade van Iraanse havens hebben genegeerd. Volgens de NOS komt het schip waarschijnlijk niet uit Curaçao. Er staat daar namelijk geen enkele olietanker geregistreerd. En BOA's dreigen hun bevoegdheden kwijtraken door tekorten bij de politieacademie, meldt het AD. Als ze hun jaarlijkse examen niet op tijd doen, mogen ze bijvoorbeeld geen wapenstok of pepperspray meer dragen. De voorzitter van de BOA-bond zegt dat de politie voorrang geeft aan hun eigen agenten. Het weer dan, van weer online. Het wordt vandaag een zomerse dag met grote temperatuurverschillen. Aan de kust worden 22 tot 25 graden, in de rest van het land 28 tot 31. Er is wel wat meer bewolking en in het Noordoosten kan er een bui vallen.
1: Kink. Alternative Rock Radio. Michiel Veenstra's Kinkstart. Kink. Kink.
3: Kinkstart koffie, koffie, kraantjes met Michiel in de ochtend.

0: bij Kink. Net zoals vlak daarvoor nog die prachtige Siren Lucidity van Queensryche. Zo dan! Hallo, net 6 uur geweest. Michiel hier.
1: Welkom, Michiel.
0: Veenstra.
2: Waar zijn we in godsnaam met z'n allen mee bezig?
0: Wakker worden op donderdag 16 juli. Goedemorgen! En vandaag alweer... Ja, zeker. Het wordt zonnig, droog in het noorden. Is er iets meer bewolking en daar is er ook plaatselijk kans op een bui. Temperatuur een aangename 25 tot 30 graden.

Vind een man die net zoveel van jou houdt als van zichzelf. I love you like I love myself. Herman Brood en zijn Wild Romance bij Kink. Goedemorgen. Donderdag. Het is de één na laatste dag van de Kink album Top 1000. Waarbij ik moet zeggen dat het misschien dan morgen de finale is. Dan zou je denken, het is voorbij. Maar je kunt nog 2 dagen genieten van de Kink album Top 1000. Als je in oogenschouw neemt dat zaterdag de top 100 nog een keer op de radio is. De 100 beste albums ooit gemaakt. Maar dan tracks die we nog niet eerder hebben gedraaid. Dus dat is de bonus track editie. En had je misschien ook al meegekregen. Je kunt het ook nalezen op kink.nl en in de Kink app. Vanaf maandag is het tijd voor de Kink zomerprogrammering. Dan werken we met een aangepaste programmering overdag. En dan hoor je elke avond tussen 7 en 9 non-stop het beste uit de Kink album Top 1000. Ook dan weer 2 tracks per album. Maar dan gewoon random door die hele lijst heen grasduinen. Dus dat vanaf maandag. Dus we kunnen eigenlijk nog heel lang genieten van de Kink album Top 1000. Dus eigenlijk in grote lijnen wat ik nu bij deze wil zeggen. En ook vanaf maandag, tijdens die Kink zomerprogrammering. Elke dag meerdere keren kans op een nagelnieuw Kink shirt. We hebben een heel tof nieuw design. Die komt ook in de Kink shirt staan. En kun je de hele zomer lang winnen met het bandshirt verzoek. Het is zomer, dus je hebt regelmatig een bandshirt aan. Maak gedurende de zomer regelmatig foto's van jezelf in je bandshirt. Stuur die met de Kink app naar de studio. Die beschouwen wij dan als een verzoekje. De band die je draagt is het verzoek dat je doet. En als we dan daar iets van draaien, dan draaien we dat. Dan heb je dat binnen. Maar krijg je ook als dank dat nagelnieuwe Kinkshirt cadeau. Want zo zijn we dat ook wel weer. Dus meer erover. Allemaal de Kink app en kink.nl. Zometeen de Bloodhound Gang naar M83. Dit is Midnight City bij Kink.

0: Burn, motherfucker, burn. Uitkijken met dat soort liedjes en al die bosbranden tegenwoordig. Firewater Burn van de Bloodhound Gang. Zometeen het nieuws van 6:30. Gevolgd door onder andere Sam Fender, Higpy en Simple Minds.
1: Kink. Fans van Waanzinnig Voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
1: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
4: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
5: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland Dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
6: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal.
7: 6:30. Kink. ANP Headlines.
8: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden.

0: bij, Kink.
1: En nothing. Het is 6:42. Goedemorgen. Donderdag 16 juli, de No-Nonsense Ochtendshow van de Nederlandse Radio. Dit is de Kinkstart bij Kink Alternative Rock Radio. Waar zometeen om 7 uur de 11e en 1 na laatste dag begin van de Kink Album Top 1000. Mocht je willen weten, wat kan ik zo verwachten om 7 uur? Gelijk al om 7 uur albums achter elkaar van Case Choice, The Last in a Party en Joy Division. Afwisselend bewolkt de zon vandaag. Meeste wolken in het noorden, meeste zon in het zuiden. In het noorden en oosten kan er later vandaag ook nog wat regen of onweer voorkomen. Temperatuur tussen de 24 en 30 graden. Zometeen Stereophonics, Red Hot Chili Peppers en nu Sam Vanderbijk. Boom.

Stereophonics, Maybe Tomorrow. Dit is wel even heel leuk om te roepen. Ik krijg net een berichtje binnen van Robin. Die zegt, hey Michiel, dit is echt geweldig. Een klein festival bij ons in de buurt. Weitje Rock. Altijd wel een kinkwaardige line-up. Ik zit even te kijken naar wat ze daar sowieso hebben. Is Bazaar, De Wolf, Case Choice. Die is meteen gelijk na 7 uur hoort in de Kink Album Top 1000. Spinvis, Portland, Elephant, Taxi Taxi, Suns. Er zit heel veel kinkspul bij. Maar Robin Stuart, die hadden een afzegger. Namelijk Dotan. Aardige jongen, niet per se kinkmateriaal. Maar wat is de vervanger geworden van Dotan? En kun je dus op 25 juli op Weitje Rock zien. En dat is in Zeeland. Stone! Ja, maar dat is even een lekkere vervanger, hé. We zijn groot fan van Stone by Kink. Ze deden al Vestrock en Douwpop. En nu dus ook Weitje Rock. Nou, dus dat, goed nieuws, dat wordt genieten, stuurt Robin. Misschien kom ik ook die kant wel op. Dat is even leuk. Hey, ja, lekker hoor. Dit is niet Stone, ook lekker. Moesten helaas wel afzeggen voor Rock Werchter. Dus het is wel een beetje in de lijn van artiesten die net wel, net niet spelen. The Warning, nieuwe single heet Ritual.

0: Nieuwe single van The Warning heet The Ritual. En hoor je natuurlijk bij Kinkelton de Rock Radio. Waar ze nu tijdens voor het nieuws van 7 uur gelijk gevolgd door dag 11 van de Kink Album Top 1000. We zijn gebleven bij 122. En daar hoor je zo meteen het album waarmee een grote Belgische band de definitieve stap zette van cultband naar internationale faam. Kink.
1: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Dove douchegel van 400 milliliter... bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
2: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
3: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
2: Dus waar moet je zijn voor de magic?
4: Joujou.
5: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
6: Iedereen ligt te puffen onder een parasol, maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
7: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
8: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
9: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
10: Of deze, in een leuk plaatsje.
11: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen... hebben we zoveel goede last minutes... dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
8: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
9: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
10: Of deze, in een leuk plaatsje.
11: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen... hebben we zoveel goede last minutes... dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
8: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
9: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
10: Of deze, in een leuk plaatsje.
11: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen... hebben we zoveel goede last minutes... dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
12: 7 uur. Kink. ANP Nieuws.
13: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. Mensen die in armoede leven krijgen in de ene gemeente meer geld dan in de andere. En de verschillen zijn groot. Zo geeft Amsterdam ze €85 extra steun per jaar. Maar in Diemen, even verderop, is dat ruim €1000, meldt de Volkskrant. Een hoogleraar zegt dat bestaanszekerheid niet mag afhangen van een postcode. We gooien in ons land minder afval weg. Vorig jaar was het met gemiddeld 449 kilo, 6 kilo minder dan het jaar ervoor, meldt het CBS. De daling zit hem vooral in het tuinafval. Door het droge weer groeit de tuin minder hard en daardoor is minder snoeiwerk nodig. Burgemeester Marcouch van Arnhem heeft kritiek op festival Legends of Rock afgelopen weekend. 6 mensen werden niet goed door de hitte en er was geen gratis water, alleen flesjes voor €6. Marcouch zegt dat het festival geen vergunning had gekregen als hij dat van tevoren had geweten. En de finale van het WK voetbal gaat tussen Spanje en Argentinië. De Argentijnen wonnen de halve finale met 2-1 van Engeland. Pas in blessuretijd maakten ze de winnende goal. En daarna hielden ze tegen de regels van de FIFA in een spandoek omhoog met een politiek statement over de Falklandeilanden. Daarover wordt al tientallen jaren met Engeland geruzied. Het weer dan van weer online. Het is wisselend bewolkt en de temperatuurverschillen zijn groot. Langs de kust wordt het 22 tot 25 graden. In het midden 28 en in het zuidoosten 31. In het noordoosten later kans op onweersbuien.
14: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het wordt drukker en drukker onderweg. We zitten momenteel rond de 80 kilometer. Wat opvalt is een ongeluk in de Rottermeerentunnel, de A16 richting Rotterdam vanuit Breda. Een file van een half uur over 4 kilometer. Verder de A2 naar Utrecht tussen knooppunt Deel en afrit Everdingen. 8 kilometer, een kwartier extra. En op de A58 in Brabant wordt langzamer gereden richting Eindhoven. Tussen Tilburg en Moergestel 2 kilometer en 10 minuten.
12: Kink. Alternative Rock Radio. Kink. Album Top 1000.
0: Het is 3 minuten over 7. Het is de 11e, ene laatste dag van de Kink Album Top 1000. En het is nu tijd voor de hoogst genoteerde van 3 noteringen voor Case Choice. In 1998 kwamen ze ook met hun derde album. En dat was een succes. Het was een wat lichter geluid dan het album daarvoor, Paradise in Me. En een groot succes. Het staat inmiddels op meer dan 1 miljoen verkochte exemplaren. Hoe je met het behoud van je eigen geluid toch vanuit België de wereld kan veroveren. Dat liet eens horen met Cocoon Crash. Die staat in de Kink Album Top 1000 op 122.
12: Michiel Veenstra. Kink.
4: Nummer 122.

0: Top 1000.
1: Zo, goede liedjes hoor. Cocoon Crash van Kesho is op 122 in de King Kalm Top 1000. Goedemorgen, 11 minuten over 7. Michiel hier.
2: Welkom Michiel.
3: Veenstra.
4: Waar zijn we? In godsnaam is het allemaal mee bezig.
1: Het aftellen van de 1000 beste albums ooit gemaakt. Waar we nu zijn aangekomen op 121. Prelude to Ecstasy was een droomdebuut. Dus dan is de vraag, hoe maak je daar een vervolg op? The Last Dinner Party koos niet voor meer van hetzelfde, maar een plaat die donkerder, aardser en persoonlijker klinkt. De titel From the Pyre verwijst naar de brandstapel. Niet als symbool van vernietiging, maar juist ook van nieuw begin. Ashes to Ashes, uit de puinhopen ontstaat iets nieuws. Ja. Een stukje donkerder, maar het succes bleef hoor. From the Pyre kwam binnen op nummer 2 in de beste albumlijst en bewees dat The Last Dinner Party veel meer is dan een hype. En als je toevallig afgelopen zomer bent geweest op Werchter of Down the Rabbit Hole, dan heb je dat ook met eigen ogen en oren kunnen zien. The Last Dinner Party met From the Pyre op 121. Daarvan hoor je zo meteen This Is The Killer Speaking, maar eerst The Skiff in de Kink Album Top 1000.

0: top 1000.
1: Dan een album waar altijd een enorme schaduw overheen heeft gehangen op 120. Dat kwam namelijk 2 maanden na het plotse overlijden van Ian Curtis op 23-jarige leeftijd. Veel mensen luisteren daarom naar dit album alsof het een afscheid is. Terwijl het juist werd opgenomen destijds door de band als een stap vooruit. Muzikaal gezien verder in plaats van het dichtslaan van een boek. Maar ja, niemand kon bevroeden dat Ian Curtis in de tussentijd uit het leven zou stappen. Tijdens de opnames van het album botste de band regelmatig met de producer Martin Hannett. Bassist Peter Hook wilde een rauwere punkplaat maken. Hannett wilde juist ruimte, galm en een ijzige sfeer. Waar Closer zo beroemd om is geworden. Joy Division's Closer. Daarvan hoor je zo meteen Decades na Isolation.

0: gezichtje van Wim, die werd je toch helemaal stil van. Zo mooi. Closer van Joy Division op 120 in de Kink Album Top 1000. Waar je zometeen nog albums hoort van The Black Keys en Prince. Maar direct na het nieuws van 7:30, eerst het debuut van de band Garbage. Dat heet heel simpelweg Garbage en hoor je zometeen op 119.
1: Als Nederland langzaam in vakantiestand gaat, de schooltassen in de hoek vliegen, de bouwplaatsen stiller worden en de snelwegen richting Frankrijk vollopen, dan zet Kink traditiegetrouw de beste albums ooit op een rij. Deze week hoor je de Kink Album Top 1000. De 1000 beste albums ooit gemaakt, gekozen door jou. De Kink Album Top 1000. Tot en met vrijdag 17 juli op Kink.
2: Kink. De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
3: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
4: Meer van minder. Simpel.
2: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
5: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
6: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
4: Praxis.
5: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
7: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar €1,90. Prijsfavorieten. Altijd laag.
8: Lekkere van Albert Heijn.
9: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur. Waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal.
1: 7:30. Kink. AMP Headlines.
11: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. De toeslag aan mensen die in armoede leven verschilt sterk per gemeente, meldt de Volkskrant. Zo krijgt in Almelo een arm gezin iets meer dan €100 per jaar. In de gemeente ernaast, Twenterand, €900. De groei van het aantal vrouwelijke wethouders is gestopt. Bijna 30% van wethouder is nu een vrouw. En dat is net zoveel als 4 jaar geleden, blijkt uit onderzoek van de NOS en de regio-omroepen. En in Amsterdam is gisteravond misschien geprobeerd om iemand te ontvoeren. De politie reed na een wilde achtervolging een auto klem en heeft 3 verdachten opgepakt. Daarbij werd ook geschoten. Een 4e persoon in de auto zou het slachtoffer zijn. Het weer dan, van Weer Online. Het is wisselend bewolkt en de temperatuurverschillen zijn groot. Langs de kust wordt het 22 tot 25 graden. In het midden 28 en in het zuidoosten 31. In het noordoosten laat de kans op onweersbuien.
12: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits komt verder en verder op gang. We zitten nu boven de 100 kilometer file in totaal. Wat opvalt is een ongeluk in de Rottemerentunnel. De A16 komende vanuit Breda. Vanaf de Van Brienenoordbrug 7 kilometer file. Vertraging is 40 minuten. Ook is het druk op de A2 Maastricht-Eindhoven. Tussen knooppunt Leenderheide en knooppunt Batadorp. 5 kilometer en 15 minuten. En tot slot de N217 Dordrecht-Spijkenisse. Vanaf Maasdam 3 kilometer file tot aan de A29. En 30 minuten vertraging.
13: Kink.

0: Kink, album top 1000.
1: Met op 119 het debuutalbum van Garbage. Sun It Garbage, hebben we zo meteen Supergirl, maar eerst Only Happy.
0: Kink.
1: I'm only happy when it rains. When it rains.

Het zat wel in mijn starterspakket van Ik ben alternatief in de jaren 90. Het debuutalbum van Garbage. En Garbage, heel simpel, het self-titled debut op 119. Het boterde niet zo heel erg lekker tussen de leden van The Black Keys. Ze hadden ruzie zelfs. Omdat Den Auerbach had een soloalbum gemaakt. Daar wist Patrick Carney niks van. Hij zag het als verraad. En Patrick Carney zelf had heel wat problemen. Scheiding, privé, shit, weet ik veel. Maar ze praten het uit. En gingen als broers weer de studio in. Misschien daarom ook wel de naam van het album. Brothers uit 2010. Staat op 118. Daarvan hoor je zo meteen.

0: Brothers van Black Keys. Daarvan hoorde je Howlin' View en Tighten Up. Dat was voor Robin, laten we weten, zijn eerste kennismaking met de band. Toen een serie voetbalgames een goede bron bleek voor alternatieve nieuwe muziek. Ja. Heel veel gebruikt in games trouwens, veel tracks van dit album.
1: Kink Album Top 1000.
0: Dan in de Kink Album Top 1000. Aangekomen bij een... Ja, dat kan nu bij elk album wel zeggen. Een ultieme klassieker. Maar dit vind ik echt wel een ultieme klassieker hoor. Op 117. Weinig albums die nu zo vanzelfsprekend aanvoelen als Purple Rain. Maar tijdens de opnames wist Prince helemaal niet zeker of het wel zou werken. Het moest tegelijk een studioalbum en de soundtrack van zijn eerste speelfilm worden. Een enorme gok die uitgroeide tot de belangrijkste plaat uit zijn carrière. Veel van de albums zijn eigenlijk live opgenomen. Bijvoorbeeld de titeltrack Purple Rain werd vastgelegd tijdens een beneficio in Minneapolis. Daarna werden in de studio alleen nog een paar overdubs toegevoegd, maar de versie bleek gewoon in de basis al zo goed dat hij als live versie in één keer gespeeld op het album belandde. En hoe goed dat klinkt hoor je zometeen. Want de titeltrack van Purple Rain hoor je in de volle 8,5 minuten glorie durende pracht en praal zometeen op de radio. Na When Doves Cry. 25 miljoen exemplaren wereldwijd. En 117 in de Kink Album Top 1000. Purple Rain van Prince.

0: Het is, er is niet een nummer dat je dag in dag uit hoeft te horen, vind ik. Maar als je dat weer een keer hoort, potverdorie, wat een ongekende schoonheid. De titeltrack van Purple Rain van Prince en The Revolution. In de Kink Album Top 1000 op 117. Nieuws van 8 uur hoor je zometeen bij Kink. Daarna albums van onder andere Guns N' Roses, Velvet Underground, Flogging Molly. En zometeen op 116 The Ideal Crash van Deus.
1: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
2: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
1: Nog niet helemaal dus.
2: Tja, die administratie. Toevallig tips?
1: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
2: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
1: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
3: Kink. Deze week in de bonus. Averse pasta's en pastasauzen, 1+1 gratis. Alle Vivera, ook 1+1 gratis. En John West, Princess Riomare en Fishtail Single Packs, 2+1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Get ready for the OG.
5: All y'all bitches wanna look like me.
6: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
7: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
8: hoi,
7: of binnenkort vertrekt,
9: adios.
7: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
8: Fijne vakantie.
10: Social Deal, Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
11: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
10: Sorry Bo, het is beauty.
11: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
12: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
11: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
13: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Overgang Balanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
15: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
14: En bedankt, hè?
16: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
17: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water onthouden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
18: Vandaag pak je hem, bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur, waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal.
19: 8 uur. Kink. ANP Nieuws.
20: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. Er is een einde gekomen aan de groei van het aantal vrouwelijke wethouders in ons land. Net als 4 jaar geleden is nu bijna 30% van de wethouders een vrouw, hebben de NOS en de regioomroep uitgezocht. Meer dan 80 gemeenten hebben geen enkele vrouwelijke wethouder. Hoeveel toeslag je krijgt als je een minimuminkomen hebt, hangt af van waar je woont. Per gemeente kan het honderden euro's schelen, meldt de Volkskrant. Zo krijgt in De Bilt een alleenstaande ouder €700 meer dan net verderop in Utrecht. Experts noemen het een soort postcode-loterij en vinden het oneerlijk. In Amsterdam is gisteravond misschien een ontvoering voorkomen. Een auto met 4 mensen erin werd na een wilde achtervolging klemgereden door de politie. Die schoot erbij in de lucht en er vloog een helikopter boven. 3 mensen zijn opgepakt. In de auto zat nog iemand. Of die was ontvoerd, wordt nu uitgezocht. En nog voordat de film The Odyssey in de Nederlandse IMAX-bioscoop is te zien, heeft hij al een record te pakken. In de voorverkoop zijn al tienduizenden kaarten verkocht en dat is nooit eerder gebeurd. The Odyssey is een mythologische spektakelfilm in IMAX-technologie voor een extra hoge resolutie en gaat vandaag in première. Het weer dan, van weer online. Het is wisselend bewolkt met grote temperatuurverschillen. Aan de kust worden 22 tot 25 graden. In het midden 28 en in het zuidoosten 31. In het noordoosten later kans op onweersbuien.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Relatief gezien valt de ochtendspits eigenlijk wel mee, maar toch staat er meer dan 160 kilometer file. Dus de kans is aanwezig dat je in de file komt te staan. Zoals op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Waardenburg en knooppunt Everdingen. 13 kilometer en 20 minuten. Ook de A16 naar Rotterdam staat erbij. Voor knooppunt Terbrechtseplein een half uur extra. Deels nog de nasleep van een ongeluk, maar dat komt ook door de afgesloten A20. Daardoor moeten meer mensen omrijden.

0: Michiel hier.
1: Welkom, Michiel.
0: Veenstra, Veenstra.
2: De ene laatste dag al. We komen al richting de 100. Zaterdag. Wacht, even op een rijtje. Morgen is dus de finale dag van de Kink album top 1000. En zaterdag doen we nog een keer de top 100. Maar dan wel van elk album een nummer dat we nog niet hebben gedraaid. Vandaag dan wel morgen in die bovenste 100. Snap je nog eens? Je kunt nog 2 dagen volop genieten. Of eigenlijk 3. Vandaag, vrijdag en zaterdag van de Kink album top 1000. Dus waar het een beetje op neerkomt. Zometeen Velvet Underground, Guns N' Roses en nu 115. Al eerder vandaag ging het over muziek die je veel hoort in games. Dat was bij

muziek is dit toch, stuurt Simone over Dropkick Murphys. Flogging Molly, sorry, Flogging Molly. Breng me terug naar de Rum Jacks afgelopen weekend. Heerlijk, thanks. Flogging Molly en Drunken Lullabies. Marijke stuurt zojuist een berichtje. Ik moet om 8:30 mijn ID ophalen bij het gemeentehuis. Wil je alsjeblieft niet A Strange draaien? Die heb ik niet missen. Want Guns N' Roses komt zo meteen. Ja, nee, ja. Zo rond 9:15 is het wel tijd om ik denk dat nummer te draaien. Iets na 8:30 hoor je meteen User Illusion deel 2. Ja, ik was wel van plan om die te doen eigenlijk. Ja, ja. Sorry. Kink Album Top 1000, de 1000 beste albums ooit gemaakt. Waar nu ruim baan voor 114 uit 1967. Een van de meest iconische albumhoezen ooit. Men nemen een banaan. Die stop je niet in je oor, maar die laat je afbeelden door Andy Warhol op een witte achtergrond. Hey, voilà, de hoes van de Velvet Underground en Nico. Weinig albums die zo invloedrijk zijn geweest als toen dit album uitkwam. Grappig is dat hij bij het uitkomen in 1967 in eerste instantie nauwelijks verkocht. Commercieel was het eigenlijk een flop. Maar de muzikanten die hem wel hoorden, begonnen vervolgens zelf bands. Een ontzettend invloedrijk album dus voor mensen die zelf ook muziek zijn gaan maken. Niet alleen The Who's, eigenlijk het hele album ontstond onder de vleugels van Andy Warhol. Hij werd de officiële producer, regelde het Duitse model en zangeres Nico, dat die meedeed. En inderdaad was dus verantwoordelijk voor de beroemdste albumhoes aller tijden. Die banaan kon je bij de eerste persingen zelfs afpellen. Kon je een beetje platenhoes spelen. Muzikaal was het totaal nieuw. Lou Reed schreef ongepolijste liedjes over drugs, de zelfkant van New York en relaties, terwijl John Cale er met zijn experimentele achtergrond een rauw en soms ongemakkelijk geluid onder wist te leggen. Een combinatie die enorm veel invloed zou hebben op de punk, de new wave, de indie en de alternative. En nogmaals, dit album komt uit 1967, maar heeft de basis gelegd voor zoveel stromingen die later zouden volgen. 114 in de Kink Album Top 1000, The Velvet Underground en Nico. Daarvan hoor je zometeen I'm Waiting for the Man, maar eerst Sunday Morning bij Kink.

0: Velvet Underground en Nico en de Kink album op 1000. Het nieuws van 20:30 hoor je zometeen. Daarna nog een track van dat album, I'm Waiting for a Man. En ook nog albums van Wolf Alice en Guns N' Roses in de Kink album op 1000.
1: Kink. Extra voordelig verzorgd bij Trekpleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel op trekpleister.nl.
2: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
3: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
4: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
5: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
6: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
7: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
8: Of deze, in een leuk plaatsje.
9: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
10: 20:30. Kink. ANP Headlines.
11: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. De groei van het aantal vrouwelijke wethouders stokt. Nu is bijna 30% van de wethouders een vrouw en dat is net zoveel als 4 jaar geleden, blijkt uit onderzoek van de NOS en de regio-omroepen. BOA's raken straks misschien hun wapenstok of pepperspray kwijt. Ze moeten jaarlijks examen doen op de politieacademie, maar daar is een tekort aan examinatoren, schrijft het AD. In New York zit in de rook van de bosbranden in Canada. En dat kan slecht worden voor de luchtkwaliteit bij de WK-finale zondag. Mensen krijgen nu al het advies om binnen te blijven. De finale gaat tussen Spanje en Argentinië. Het weer dan van Weer Online. In het zuidoosten zonnig en warm, 30 graden. Meer naar het noorden wat meer bewolking. In het midden wordt het 26 graden, in het noorden hooguit 23. In het noordoosten later kans op onweersbuien.
12: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Op de meeste plekken valt de spits eerlijk gezegd wel mee. Het is vaak wel druk, maar echt veel vertraging hebben de meeste automobilisten niet. Wel op de A12 Utrecht-Den Haag. Tussen Gouda en Bleiswijk een file van 6 kilometer en 60 minuten. Het komt door een ongeluk. Er zijn 2 rijstroken dicht. Verder ook 1 rijstrook minder op de A15 naar Rotterdam. Vanaf knooppunt Del vielen tot aan knooppunt Gorkum. 50 minuten, 1 rijstrook is afgesloten. Dan nog technische problemen in de Salland-Twente-tunnel, de N35. Die is in beide richtingen dicht. Je kunt het beste omrijden, volg dan de bordjes U11 of U10.

0: Kink. Album Top 1000.
1: 140 zijn we gebleven. Nog één track van de Velvet Underground. Dit is I'm Waiting for the Man.
2: Kink. Nummer 114.

0: the man. Wachten op de drugsdealer. Daar gaat het gewoon eigenlijk over.
1: Pink Album Top 1000.
0: De zelfkant van New York verheerlijkt op Velvet Underground in 1967. Gisteren of eergisteren draaide ik de oranje-gele variant. Use Your Illusion 1. Nu is het tijd voor Use Your Illusion 2. Staat dus aanzienlijk hoger in de Kink Album Top 1000. Ik had het toen ook al over, ja, wat deed je dan? Hè? Je wist, Guns N' Roses komt met een album. Dus je had je krantenwijkgeld, of waar je je geld vandaan haalde, met elkaar gespaard. 44,95 gulden. Kom je in de platenzaak aan?
2: Het zijn er twee. En ze kosten allebei 44,95 gulden. Gloeiende. Nou.
0: Nu, in hindsight, is Use Your Illusion 2 dus het betere van de twee, want hoger in de Kink Album Top 1000. De band zelf ziet het nog steeds als één groot album.
2: Ondanks dat ze hier de twee keer voor hebben laten betalen.
0: Kwamen allebei uit op dezelfde dag in 1991. Ook qua verkopen was deze net iets succesvoller trouwens. Wat het album, de beide albums delen, is dat ze allebei een eigen versie hebben van Don't Cry. Amerikaanse groothandel Walmart weigerde destijds het album te verkopen vanwege grof taalgebruik. Mag niet, hè? En dat zou ook de voorlopige zwanenzang zijn geweest voor Guns N' Roses. Want na deze release, deze iconische release, zou het 17 jaar duren voordat ze met eigen nieuwe muziek zouden komen. Dat werd in 2008 het veelvuldig uitgestelde en ook iets wat tegenvallende Chinese Democracy. Een aantal tracks werden al geschreven voordat de voorganger überhaupt af was. Appetite for Destruction, zoals ook You Could Be Mine, lag al op papier klaar voor Appetite for Destruction. Maar werd uiteindelijk opgenomen voor dus Use Your Illusion deel 2. Arnold Schwarzenegger wilde hem heel graag hebben als de soundtrack voor Terminator 2, Judgment Day en nodigde Guns Roses persoonlijk uit voor een diner bij hem thuis om het nummer in de film te krijgen.
2: I want this song in my movie. And well, that happens, the rest is history.
0: So, op nummer 113, Use Your Illusion 2. Daarvan hoor je zo meteen de volle 9 minuten Estranged.
2: Nou, You Could Be Mine, Guns.

0: Wat blijft het toch een gruwelijk goed en tijdloos nummer. Nog steeds kippenvel, dat stuurt Bas.
1: Kink, album top Duitsland.
0: Annemieke die sluit zich daarbij aan. Soms vergeet je hoe goed een album eigenlijk is. Heerlijk, excellent, slash. Ron die laat weten dat je ook bij 20 graden best lekker kippenvel kunt krijgen. Genieten, dat komt van Matthijs binnen. En Ed die weet nog heel goed, hij kocht deel 1, die nam die op cassette en ging dan weer ruilen voor deel 2. Ja, zo deed je dat, hè, met Use Your Illusion 1 en 2. Twee, de hoogste noteerde in de Kink Album 2000 van die twee. Op nummer 113. Dan 112. Zie het als een soundtrack van een film die alleen in je hoofd bestaat. Het hele album moest één geheel zijn. Dat was het grote doel van Wolf Alice voor dit album. Ze werden mij geholpen door producer Marcus Drafts, die eerder al Arcade Fire en Florence in the Machine naar grotere hoogtes wist te helpen. Die wist de band nog groter te laten klinken dan tot dan toe was gelukt. Het resultaat, Blue Weekend van Wolf Alice, staat op 112. En daarvan hoor je nu Smile in de Kink Album Top 1000.

0: Daarvan hoor je Smile. Erik gaat zo meteen door met de lijst. Hij draait nog een nummer van Wolf Alice. En nog veel meer toffe albums. Keen, A Perfect Circle hoor je ook zo meteen nog bij Erik. Porter's Head, Editors, Queens of the Stone Age. En ja, ook mijn absolute favoriet van U2. Komt zo meteen in de Kink Album Top 1000. Erik Carton is er tot 12 uur. Daarna Isabel, daarna Stefan, daarna Jim. Morgen de finale dag en zaterdag de bonus track Top 100 nog een keer. Dan hoor je nog een keer de bovenste 100 albums, maar dan met nummers die we nog niet eerder hebben gedraaid bij de draaibeurten van vandaag en morgen. Kink Album Top 1000. Wat een feest. Zometeen gaat hij vrolijk door met Erik Carton.
1: Kink. Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%. Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Ja?
3: Echt serieus?
4: Oh. Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
5: 18 plus speelbewust.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
6: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe
7: geeft ruimte.
8: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal €2,99. We doen met je mee. Plus.
6: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
9: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
10: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
9: Dus waar moet je zijn voor de magic?
11: Jojo.
12: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
13: Iedereen ligt te puffen onder een parasol, maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
14: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
15: 9 uur. Kink. ANP Nieuws.
16: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. BOA's dreigen hun wapenstok of pepperspray kwijt te raken. Om die te mogen dragen moeten ze examen doen. Maar dat lukt vaak niet door een tekort aan examinatoren op de politieacademie. De politie geeft de voorkeur aan eigen agenten die ook jaarlijks examen hebben. Jarenlang nam het aantal vrouwelijke wethouders toe, maar daar is een einde aan gekomen. Bijna 30% van de wethouders is een vrouw en dat is net zoveel als 4 jaar geleden, hebben de NOS en de regioomroep uitgezocht. De provincie Zeeland heeft de minste vrouwelijke wethouders en de provincie Utrecht de meeste. Filmmaatschappij Paramount Skydance is aangeklaagd om een geheime deal met president Trump. Die zou toestemming hebben gegeven voor de overname van mediaconcern Warner Bros. Discovery in ruil voor het ontslag van kritische journalisten. CNN is van Warner Bros. En Trump is vaak kwaad op hun verslaggevers. En de WK-finale in New York wordt bedreigd door de rook van bosbranden in Canada. De luchtkwaliteit is nu al dramatisch en mensen krijgen het advies om binnen te blijven. De wedstrijd zondag is in een openluchtstadion en er komt ook een grote menigte kijken in Central Park. De finale gaat tussen Spanje en Argentinië. Het weer dan van Weer Online. In het zuidoosten zonnig en warm, 30 graden. Meer naar het noorden wat meer bewolking. In het midden wordt het 26 graden en in het noorden hooguit 23. In het noordoosten later kans op onweersbuien.
17: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits is alweer op zijn retour. De grootste drukte ligt achter ons, maar hier en daar wordt het nog steeds behoorlijk langzaam gereden. Zoals op de A12 Utrecht-Den Haag. Bij Bleiswijk een ongeluk. Er zijn 2 rijstroken dicht. De vertraging is 1 uur. Verder ook nog file in de omgeving daar zo, allerlei N-wegen. Hou daar voorlopig rekening met flinke extra reistijd. Dan goed nieuws over de A15, Nijmegen-Gorkum. Bij Arkel is de weg weer vrij na een ongeluk. Vanaf knooppunt Del nog wel 1 kwartier vertraging. En door wegwerkzaamheden aan de noordkant van Rotterdam, de A20, die is dicht, wordt er omgereden op de A16 vanuit Breda. Voor knooppunt Terbrechtseplein 7 kilometer en 20 minuten vertraging.
15: King Alternative Rock Radio. King Alden Top 1000. Erik Kortom.
2: Met zometeen een perfect circle. King, maar eerst Wolf Alice.
15: King.
3: Nummer 112.

0: Legend.
1: The Last Man on Earth van het album Blue Weekend. Je hoorde Wolf Alice op nummer 112. We gaan langzamerhand, maar wel zeker richting de nummer 100. Dat is mooi, want de komende 3 uur ben ik bij je met de Kink album Top 1000 natuurlijk. En daar zijn we mee bezig al sinds vorige week maandag. En morgen dan zal we uiteindelijk zullen we de nummer 1 gaan bereiken. Tot die tijd dus nog heel veel hele goede platen. Waaronder deze van Keen, die heet Hopes and Fears, staat op nummer 111. Daarvan hoor je zometeen Everybody's Changing. Maar eerst Somewhere Only We Know.

Mer de Nom van A Perfect Circle, zo heet de plaat. Die hoorde, is het Three Libras, Tres Libras, Judith. Nou, Judith is duidelijk, maar Three Libras, ik weet ook niet. Die moeten niet zo moeilijk doen, die gasten, maar lekkere muziek wel. Perfect Circle dus. Ik moet even zeggen dat ik Bend & Break heb gedraaid van Keen. Patricia zegt, ik ben een groot fan, maar dit was echt niet Everybody's Changing. Nee, dat klopt, dit was Bend & Break. Dus bij deze, graag gedaan. Ik weet dat je dat leuk vindt. Dan gaan we nu naar Portishead. Portishead, fantastische band rond Beth Gibbons. Vrouw die altijd met een sigaret in de klauw in de microfoon stond te hijgen. Staat op 109, het album Dummy. Fantastische plaat ook. Sour Times en Glory Box.

0: Kink.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bonchalati-ijsjes. Al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
2: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
1: En deze week ook extra goedkoop. Campina lang lekker volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het. Lidl.
3: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitipro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitipro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitipro.nl.
4: Nu met Club Karweit wel 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karweit, maak het mooier.
3: Heb jij Vitipro al besteld op vitipro.nl?

0: De zomerdeals. Korting geld op de meest getoonde prijs.
1: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
2: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
5: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
6: Of deze, in een leuk plaatsje.
7: Met 20...

0: op vakantiediscounter.nl.
1: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een wateronthouder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
2: Vandaag pak je hem, bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur, waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal. Vandaag pak je hem, bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur, waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal.

Editors dus. En van het album In This Light and On This Evening. Deze plaat van de Queens of the Stone Age was een monument. Want Joshua Homme was ziek geweest, was geopereerd en was tijdens die operatie eigenlijk kwijtgeraakt. Hij was even van de radar. Ze weten niet precies wat er aan de hand was, maar zijn hart stond heel even stil. Het was een zeer angstaanjagende ervaring. Hij heeft dat geprobeerd samen te vatten in alle liedjes van Like Clockwork. Zo heet de plaat. Staat op nummer 107. Daarvan hoor je zo meteen My God is the Sun. Maar eerst I Sat by the Ocean.

0: Toon Baby van U2 staat op nummer 106. Daarvan hoorde je Who's Gonna Ride Your Wild Horses and Even Better Than The Real Thing. Zometeen gewoon verder met de lijst. Met onder andere Radiohead, Audioslave en Depeche Mode.
1: Kink. Fans van Waanzinnig Voordeel en Lekker Barbecuen, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee Haakse Slijpers.
1: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Courgette, een hele kilo voor maar 99 cent. En ook nergens goedkoper. Pietloze rode druiven, 500 gram, maar 1,39. Zo goedkoop, daar word je fan van. Aldi.
4: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
6: Praxis.
4: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
8: Anders schrijf je mis. Wat een stralende gezichten! Die zijn vast bij Kruidvat geweest. Want daar vind je Korean skincare maskers van Anua, Biodance, Missha en Stayell al vanaf 99 cent. Op naar
9: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
11: 10 uur. Kink. ANP Nieuws.
12: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. Het armoedebeleid moet landelijk worden geregeld, zeggen onderzoekers. Ze ontdekten grote verschillen per gemeente. In sommige gemeenten krijgen arme huishoudens honderden euro's meer toeslag dan in andere. En dat vinden ze oneerlijk. Als het niet landelijk lukt, stem het dan in ieder geval af met de buurgemeente, zeggen ze. Boekwinkels zijn bezorgd over agressie tegen boekverkopers. In Groningen werd laatst een boekhandelaar tot 2 keer toe in elkaar geslagen om de boeken die hij verkoopt. Hij noemt zich een anarchistische boekhandel en heeft ook gay literatuur. De Belangenclub zegt dat het vaker voorkomt. Er zijn waarschijnlijk 4 doden gevallen bij het ongeluk met een toeristenboot gisteren in de baai van San Francisco. Er is 1 dode gevonden en naar de 3 vermisten wordt niet langer gezocht. Er zaten 19 mensen op de boot. Die sloeg om bij het gevangeniseiland Alcatraz en zonk. En Engeland heeft dan niet de finale van het WK gehaald. De Engelse bondscoach mag gewoon aanblijven. Thomas Tuchel heeft nog altijd het vertrouwen van de Engelse voetbalbond, melden de BBC en de Times. Hij blijft sowieso aan tot en met het EK dat over 2 jaar in het Verenigd Koninkrijk en Ierland is. Het weer dan van weer online. In het zuidoosten zonnig en warm, 31 graden. Naar het noorden wat meer bewolking. In het midden wordt het 26 graden en in het noorden hooguit 23. In het noordoosten later kans op onweersbuien.
11: Kink, Alternative Rock Radio. Album Top 1000, Erik Kortom.
0: Met zometeen Audioslave, 21 Pilots, maar eerst Radiohead.
11: Kink.
13: Nummer 105.

0: Top 1000.
1: Zo'n plaat waar je even doorheen moet bijten. In Rainbows van Radiohead. In het begin, de eerste keer dat ik die plaat hoorde, dacht ik, nou, laat maar, is weer niet voor mij. Okay, Computer, dat ging dan nog wel, met deze dacht ik, nou, dat is niet voor mij. Maar echt waar, ik ben er eens ingedoken. Ergens in mijn leven kwam dan een moment dat ik dacht, nou, misschien dat ik dit een keer moet gaan pakken. En dat is gelukt. Radiohead is In Rainbows. Daarvan hoorde je House of Cards en Jigsaw Falling Into Place. Hoogste tijd voor twee kerels die ontzettend veel lawaai maken. Blurry Face heet de plaat op 104 van 21 Pilots. Daarvan hoor je zometeen Riot, maar eerst Stressed Out.

0: Een band die helaas nooit meer een plaat zal maken, omdat de frontman zanger daarvan er niet meer is. Chris Cornell hoorde je zijn fantastische vocale Audioslave van het album Out of Exile. Staat op nummer 103, hoorde je Doesn't Remind Me and Be Yourself. Zometeen onder andere Placebo, Springsteen, ja Bruce dus, en Depeche Mode.
1: Als Nederland langzaam in vakantiestand gaat, de schooltassen in de hoek vliegen, de bouwplaatsen stiller worden en de snelwegen richting Frankrijk vollopen, dan zet Kink traditiegetrouw de beste albums ooit op een rij. Deze week hoor je de Kink Album Top 1000. De 1000 beste albums ooit gemaakt, gekozen door jou. De Kink Album Top 1000. Tot en met vrijdag 17 juli op Kink.
2: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
4: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stoprood Kruidenboter 2 stuks voor maar 1,90 €. Prijsfavorieten. Altijd laag. Lekkere van
5: Albert Heijn. Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
6: Ik zie een hele hoop volle mandjes en een heleboel gezonde tandjes. Nu bij Kruidvat, alle Oral-B tandpasta 2 plus 3 gratis. Iedereen met tanden, verzamelen bij
7: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
9: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
10: Als je Vodafone Mobiel
11: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
10: krijg je tot wel €20 korting.
11: Elke maand weer.
10: En hoe meer data en snelheid,
11: hoe groter die korting.
10: Dat is One van Vodafone
11: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
12: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
13: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB, want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
14: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
15: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
16: Of deze, in een leuk plaatsje.
17: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
14: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
15: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
16: Of deze, in een leuk plaatsje.
17: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
18: Kink.

0: top 1000.
1: Personal Jesus en Enjoy the Silence van Violator van Depeche Mode staat op nummer 102. En Bart laat weten, ik ben de allergrootste Depeche Mode fan. Violator is het beste album dat ze ooit hebben gemaakt. Nou, bij deze. Had hij eigenlijk op nummer 1 moeten staan, toch Bart? Ja, lijkt me wel. Goed, is helaas niet gebeurd. Maar hij staat er wel hoog hoor, want hij is namelijk de nummer 102. Dat wil zeggen dat we langzaam richting de 100 gaan en ook daar doorheen gaan breken. Want daar ben ik nu aan terecht gekomen. Wel, Black Placebo op nummer 101. Het album Mads. Ook zo'n plaat die je nooit meer vergeet. Tenminste, ik in ieder geval. Toen die net uitkwam, dacht ik, oh ja, dit is wel een bandje waar ik een keer live naar moet gaan kijken. Dat heb ik vervolgens gedaan. En toen was ik verkocht. Mads van Placebo op 101. Daarvan hoor je zometeen Song to Say Goodbye. Maar eerst, zometeen hoor je Mads. Eerst Song to Say Goodbye. Goeie volgorde.

0: Nummer 100 is voor Born to Run van Bruce Springsteen. Oftewel, die heeft de nummer 100 in de Kink Album Top 1000. Dat is een mooie. Goeie plaat ook. Born to Run natuurlijk. Van The Road hoorde je. En Born to Run van The Boss. Zo meteen gewoon verder met de lijst natuurlijk. Met onder andere Foo Fighters, Moby en jawel, kom maar door op die app. Tool.
1: Kink. Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
2: Iedereen ligt te puffen onder een parasol. Maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
3: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
4: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
5: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
6: 11 uur. Kink. ANP Nieuws.
7: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. Curaçao heeft gereageerd op de beschieting in de straat van Hormuz. Een olietanker met hun vlag zou hebben geprobeerd het door te varen en werd beschoten door Amerika. Curaçao zegt dat het helemaal geen olietankers heeft en dat het waarschijnlijk een illegaal schip was dat probeerde de sancties te omzeilen. Een Britse minister wil dat de FIFA onderzoek doet naar het incident gisteren na de halve finale tussen Engeland en Argentinië. Argentijnse spelers hielden een spandoek omhoog waarop stond dat de Britse Falklandeilanden bij Argentinië horen. De FIFA verbiedt politieke boodschappen en heeft nog niet gereageerd. De Franse president Macron is vandaag bij de grote bosbrand ten zuiden van Parijs. Hij gaat de brandweermensen bedanken voor het blussen. De brand is onder controle en heeft een stuk bos verwoest zo groot als Leeuwarden. Voor de brand zijn twee mensen van 18 aangehouden, onder wie één brandweerman. En in Rotterdam is gisteravond een automobilist gekanteld omdat hij afgeleid was door politieauto's op straat. Die waren daar om onderzoek te doen naar een overval. Agenten waren dan ook meteen bij de auto. En zodra de man zijn hoofd uit het raam stak, kon hij meteen een blaastest doen. Waarvoor die zakte, meldt Rijnmond. Het weer dan, van Weer Online. In het noorden veel bewolking met af en toe kans op regen. Daar is het hooguit 23 graden. In het zuidoosten zonnig en daar wordt het met 31 graden een stuk warmer.
6: Kink, Alternative Rock Radio. Kink, Album Top 1000. Erik Kortom.
0: Met zometeen Tool, Moby, maar eerst Foo Fighters.
8: Kink. Kink. Nummer 99.

plaat die me tot op de dag van vandaag nog steeds heftig ontroert. En dan meen ik serieus. But Here We Are van Foo Fighters. Een plaat ontstaan uit dubbel verlies. Het verlies van de moeder van Dave Grohl en het verlies van Taylor Hawkins zorgde ervoor dat de band eventjes op scherm kwam te staan. Onder het motto gaan we nog verder. Grohl dook de studio in zijn eentje en schreef deze hele plaat. En die uiteindelijk wel met de hele band is opgenomen. Daarvan hoorde je Rescued en Under You. En wat mij betreft hadden we daar ook de Teacher mogen draaien en Rest. Maar dan waren we inmiddels 12 minuten verder geweest in dit uur. En dan past dat natuurlijk niet. Nee, dat gaat niet. We moeten door namelijk naar Moby. Moby staat met het album Play op nummer 98. Daarvan hoor je zometeen Porcelain. Maar eerst Why Does My Heart Feel So Bad?

0: aangekondigd. En zo kwam hij voor velen uit het niks. Maar ik zie wel weer via de app allerlei ja's binnenkomen. Tool namelijk. Tool staat op nummer 97. Het album Lateralis. Daarvan hoorde je Lateralis. Zometeen nog Schism.
1: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
2: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
1: Nog niet helemaal dus.
2: Tja, die administratie. Toevallig tips?
1: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
2: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
1: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
3: Kink.
4: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
6: Odido. Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
7: Social Deal Dierentuin Deals, take 1 en actie, bo!
8: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
7: Beren goed, thanks bo.
8: Social Deal, deals die je niet mag missen.
7: En actie olifant!
9: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week nectarines of perziken. Pak van 1 kilo voor 1,49. En alle Melkunie Breakers voor maar 89 cent per stuk. Een voordelige zomer. Dat is die ja. Van Jumbo.
8: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
10: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
11: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
12: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
13: Kom naar Kruidvat voor de beste korting van de maand. Nu 5 verpakkingen Kruidvat maandverband, indagkruisjes of tampons voor maar 6 euro. Ik herhaal, 5 voor 6 euro.
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
16: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
17: Of deze, in een leuk plaatsje.
18: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
15: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
16: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
17: Of deze, in een leuk plaatsje.
18: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
3: King.
19: Dit is het station van Royal Blood. Rammstein.
20: We are living in America.
19: En de King album top 1000.
0: Met zometeen Björk. Nieuws, maar eerst beloofd.
19: Tool.
3: King.
21: Nummer 97.

0: Lateralis van Tool is op nummer 97. Dan komen we automatisch bij nummer 96 uit. Die is voor The Resistance van Muse.
1: King Album Top 1000.
0: Een plaat die ontstond vanuit het idee dat totalitaire systemen niet zo goed zijn voor de mens. En wat daar allemaal in kan gebeuren, dat zorgde ervoor dat Matthew Bellamy deze plaat uitkakte. Daar gaat de Resistance over. En hoe je daar ook nog eens een keer weerstand tegen kunt bieden. Daarvan hoor je zometeen Resistance, mijn eerste Uprising. Dit is Muse op nummer 96.

0: Een van de allergrootste eigenheimers binnen de muziek op 95. Björk, het album Debut. Daarvan hoorde je Play Dead and Human Behavior.
1: Kink, album top 1000.
0: Tijd voor een band die naarmate we richting de nummer 1 gaan natuurlijk altijd belangrijk blijft. Want die hebben ze in handen, dat kan ik je wel vertellen. Het album Pearl Jam van Pearl Jam staat op 94. Daarvan hoor je Life Wasted.

0: meer Pearl Jam, Arcade Fire en Black Sabbath. Ik zeg dus doei en tot morgen.
1: Kink. Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.

0: Ekker toch?
1: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
2: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
3: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel, Joke, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
4: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op veldhof.nl. Dat is pas comfortabel.
5: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
6: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
5: Zonnebrandcreme?
7: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
8: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
9: 12 uur. Kink. ANP Nieuws.
10: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusten. De overheid doet te weinig voor de duizenden vrouwen die ooit werden gedwongen om hun kind af te staan. Het geldt ook voor de getroffen kinderen, zegt bureau Clara Wichman. Verder begrijpt de organisatie niet dat de Raad voor de Kinderbescherming de moeders en kinderen gaat begeleiden. Clara Wichman ziet de raad juist als dader. Voor de rechtbank in Den Haag dient vandaag een kort geding in de Formule 1. Die wil Nederlandse oplichters achter malafide ticketwebsites aanpakken. De sites gebruiken de officiële logo's en zien er daardoor heel echt uit. Via de rechter eist de Formule 1 meer informatie, zoals rekeningnummers en contactgegevens. Festival De Zwarte Cross zorgt voor file in de Achterhoek. De weg tussen Varsseveld en Lichtenvoorde staat vast over 6 kilometer. Je bent een uur langer onderweg. De Zwarte Cross begint vanmiddag en duurt tot en met zondag. Onder andere Suzanne Freek, Dropkick Murphys en Orgel Joker treden op. En er zijn nog nooit zoveel vogeleieren gelegd in nesten met webcams. Het waren er dit jaar 88. Iets meer dan de helft werd ook echt een vogeltje dat is uitgevlogen. 1 miljoen mensen keken mee. De actie heet Beleefde Lente en de Vogelbescherming organiseert het ieder jaar. Het weer dan van Weer Online. De verschillen zijn groot. In het noorden komt veel bewolking voor met kans op wat regen bij hooguit 23 graden. In het zuiden veel zon en plaatselijk 31 graden. Morgen koeler met lokaal kans op een bui. Kink.

0: Duizend.
1: Hele goede donderdagmiddag, Isabel hier tot 3 uur op Kink. Verder aftellen in de album Top 1000. En ja, we zitten inmiddels bij de laatste 100. Woep woep, vloep vloep. Ik pak opnieuw bij nummertje 93 en daar vinden we een live album. Het live album van The Talking Heads, Stop Making Sense uit 1983. En dat hoort bij hun baanbrekende concertfilm die een jaar later verscheen met dezelfde titel. En ik moet je heel eerlijk zeggen, in die periode was ik niet zo heel erg weg van de Talking Heads. Ik vond ze een beetje weird, ik snapte het niet helemaal. Maar inmiddels weet ik dat deze band en hun muziek net zo is als goede kaas en goede wijn. Die moet je gewoon even lekker laten rijpen voordat je echt de smaak gaat waarderen. Het album dus, het live album van de Talking Heads op nummertje 93. Stop Making Sense, 2 tracks daarvan. Burning Down the House en Psycho Killer, natuurlijk allebei in live uitvoering.

0: helemaal grijs gedraaid.
1: Helemaal grijs gedraaid.
0: Grijs gedraaid. King Album Top 1000.

0: Hit op 1000.
1: In 1970 brachten de mannen van Black Sabbath hun tweede album uit. Dat wilden ze Warpix gaan noemen, maar de platenmaatschappij die vond dat niet zo'n goed idee. Die vonden dat te controversieel, dus moesten ze een andere naam verzinnen. En dat werd Paranoid. De titeltrack van het album die is in 20, 25 minuten gemaakt en was eigenlijk alleen maar bestemd als opvulling. Het album Paranoid van Black Sabbath hoor je zometeen op nummer 91. Ook muziek onderweg van Nothing But Thieves in de Kink Album Top 1000.
2: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
3: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
2: Nog niet helemaal dus.
3: Tja, die administratie. Toevallig tips?
2: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
3: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
2: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
4: Kink. Deze week in de bonus. A verse pasta's en pastasauzen. 1 plus 1 gratis. A zacht fruit 140 tot 200 gram. 2 plus 2 gratis. En per snelfiltermaling. 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Van Albert Heijn.
5: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
6: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
7: hoi,
6: of binnenkort vertrekt,
8: adios.
6: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
7: Fijne vakantie!
9: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
10: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag.
11: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
12: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel erop. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
13: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
12: En bedankt, hè?
14: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
0: Kink. Dit is het station van Radiohead. Green Day. En de Kink Album Top 1000.
1: Met op nummer 91.

0: Weekend.
1: Ja, weer een kleine mijlpaal hebben we bereikt. Of gaan we nu bereiken? We zijn aangekomen bij nummer 90. En daar treffen we het vierde album van Nothing But Thieves. Dead Club City is een conceptalbum waarin de band een fictieve, door leden geleide stad creëert. Songs vertellen allemaal verhalen van personages die in deze dystopische stad leven. En het album behandelt thema's zoals rijkdom, cultuur en maatschappelijke verdeeldheid. En dit was toch wel een album waar ze een beetje op gingen experimenteren met meer pop- en dance-invloeden. En of ze dat gevoel vast gaan houden, dat horen we in september. Want dan verschijnt namelijk hun allernieuwste album, Stray Dogs. Waarschijnlijk staat die volgend jaar ook in de Kink Album Top 1000. Maar nu dus op nummer 90, hun vierde album, dus tot nu toe hun meest recente, Dead Club City. Daarvan ga ik voor jou draaien, Overcome. En nu te beginnen met Tomorrow is Closed.

Eind vorig jaar werd er aangekondigd dat na 40 jaar er een einde kwam aan de muziekzender MTV. En ja, voor mensen van mijn leeftijd was dat toch wel even slikken. Want ja, we zijn daar allemaal mee opgegroeid met dat MTV. Al was het de laatste jaren niet meer zoals het bijvoorbeeld was in de jaren 90. Toen er bijvoorbeeld nog MTV Unplugged sessies werden opgenomen. Nou, een van de meest bekende is natuurlijk wel die met Nirvana uit 1994. Maar ook die van Alice in Chains, die MTV Unplugged sessie uit 1996... is toch wel een bloedstollend mooie opname van een zeldzaam goed optreden. En het was een van de weinige keren dat de band in die periode ook live speelde. Ja, en dat resulteerde in een heel emotioneel geladen en donkere akoestische sfeer. Nou, gelukkig staat het allemaal op band, om het zo maar te zeggen. Ja, vroeger heette dat nog zo. We treffen ze aan op nummer 89, Alice in Chains dus, met dat MTV Unplugged album. En zoals tijdens deze hele rit ga ik daar twee tracks van draaien. Rooster en Nutshell. Allebei dus in de live-uitvoering. Op nummer, nog even checken, 89.

0: Top 1000.
1: Zometeen door met de nummer 88. Daar staat het album Skin Tifia van Fontaines DC. Ook is er nog muziek onderweg van Pink Floyd en Fatboy Slim.
2: Kink. Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
3: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
2: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op een Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.

0: geld op de meest getoonde prijs.
1: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
2: Iedereen ligt te puffen onder een parasol. Maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach. Er is altijd iets te doen.
3: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
5: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
6: Of deze, in een leuk plaatsje.
3: Met 20...

0: vakantiediscounter.nl.
1: 1 uur. Kink. ANP Nieuws.
2: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusden. In een stal in Klinge, Zeeuws-Vlaanderen, woedt een zeer grote uitslaande brand. Het is nog onduidelijk of er dieren in de stal staan. De brandweer blust met meerdere korpsen, ook uit België. Er komt veel rook vrij en de stal is niet meer te redden. De twee mannen die gisteravond in Amsterdam werden opgepakt voor een ontvoering komen uit Rotterdam. Maar de politie heeft nog niets gezegd over het slachtoffer, alleen dat het er goed mee gaat. De auto met de drie werd klemgereden door de politie die daarbij in de lucht schoot. Het motief voor de kidnap is nog niet bekend. Een transgendere vrouw in Duitsland is in een mannengevangenis gezet omdat ze volgens justitie spelletjes speelt met de wet. Ze is neonazi en zou alleen vrouw zijn geworden om de wet belachelijk te maken. Ze is veroordeeld voor aanzetten tot haat en eisen dat ze naar een vrouwengevangenis mocht. Maar dat ging niet door. En webcams van de vogelbescherming hebben dit jaar weer veel drama laten zien in nesten. Kuikens van een torenvalk werden geroofd door een bosuil. Een steenmarter at de eieren van een lepelaar op. Maar er was ook een happy end. Een steenuil met een mislukte eerste leg vond een nieuwe partner en kreeg alsnog een jong. Het weer dan van weer online. In het noorden veel bewolking met kans op wat regen bij hooguit 23 graden. In het midden van het land nu en dan zon. In het zuiden zonnig en plaatselijk 31 graden. Morgen koeler met hier en daar kans op een bui. Kink.

0: 1000.
1: Ja, de Kink album top 1000. Die staat natuurlijk vol met allemaal iconische albums. Maar laten we nou even eerlijk zijn. Het ene album is iconischer dan het andere album. En dat geldt wel een beetje voor degene die ik nu ga draaien. Die treffen we aan op nummertje 87. Daar staat de band Pink Floyd. En die brachten in de jaren 70 het album uit Wish You Were Here. Nou, we kunnen wel zeggen dat Pink Floyd tijdloos is. De basis is voor heel veel muziek die er nu gemaakt wordt. En dat geldt dus ook ja, voor dit album. Want anders zou die niet weer in de lijst gestemd zijn. Ik ga ook weer 2 tracks draaien van dat album van Pink Floyd. They Were On Fire trouwens, echt op dit album. Muzikale chemie, die voel je gewoon. Die voel je gewoon. Dus dit is toch wel een van mijn favoriete albums van Pink Floyd. Ik ben heel blij dat hij in de lijst staat. Op nummer 87, maar dat had ik al gezegd, toch? Ja, oké. De titeltrack ga ik draaien. En ook Shine On You Crazy Diamond. Ik zou zeggen, geniet lekker van Pink Floyd.

0: Top 1000.
1: Hij werd geboren als Quinton Leo Cook, maar wij kennen hem als Norman Cook. En deze man die heeft toch wel een behoorlijke vinger, muzikale vinger in allerlei projecten. Bijvoorbeeld, hij speelde bij de House Martins. Hij speelde bij The Beautiful South, hij richtte Beats International op. En toen ging hij in 1998 aan de slag onder de naam Fatboy Slim. Toen bracht hij zijn album uit You've Come a Long Way Baby. En die ga je zo meteen horen in de Kink Album Top 1000 op nummer 86.
0: Kink. Als Nederland langzaam in vakantiestand gaat. De schooltassen in de hoek vliegen. De bouwplaatsen stiller worden. En de snelwegen richting Frankrijk vollopen. Dan zet Kink traditiegetrouw de beste albums ooit op een rij. Deze week hoor je de Kink Album Top 1000. De 1000 beste albums ooit gemaakt. Gekozen door jou. De Kink Album Top 1000. Tot en met vrijdag 17 juli op Kink. Kink.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bonchalati-ijsjes. Al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
3: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
4: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
3: Dus waar moet je zijn voor de magic?
5: Jojo.
2: En deze week ook extra goedkoop. Campina lang lekker volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
6: Mam, waar is mijn zwemband?
7: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
8: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
9: Allsafe
10: geeft ruimte.
11: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet, alleen deze week 35% korting op Altrex telescopische ladders. Karwei, maak het mooier.
8: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
11: Zomerdeals bij Ethos. Zoals alle Biodermal, 1 plus 1 gratis. Is jouw huid al helemaal klaar voor de zon? Kom voor deze en nog veel meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
0: Kink. Dit is het station van...

0: Music. Album Top 1000.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 keer staan ze genoteerd dit jaar in de Kink Album Top 1000. En dat verbaast me ook helemaal niets. De mannen van Metallica. Op nummer 85 ga ik nu wat van ze draaien. Van hun album And Justice for All. En ik kan nu alvast tegen de Metallica-fans zeggen, dit is niet de laatste keer dat ze voor gaan komen in de lijst. Maar dus nu met twee tracks van het album And Justice for All. Welke ga ik daarvan doen? Nou, One. En ik ga Blackened doen. En dat is een soort van kleine uitdaging voor mij. Want die beginnen natuurlijk heel erg rustig. En ik weet dat je Metallica niet mag verkloten. Dus ik hoop dat dit gaat lukken. Ik ga nu eerst eventjes deze wat naar beneden draaien. Dan start ik het nu alvast even in. Dan komt hij heel rustig op. Ja, ja, ja. Oh, duurt iets langer dan ik had verwacht. Maar nu hou ik mijn mond. Komt hij aan.

0: Van Metallica gaan we nu door met Wet Leg. Hun gelijknamige album Wet Leg staat op nummer 84. Twee tracks natuurlijk, alleen ik red het niet om ze nu nog allebei tegelijk te doen. Dus ik begin met Your Mom en dan hou je Chaiselon van me te goed.
1: When I

0: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
1: Oh, weer een muis.
0: En samen spelen.
2: Kom maar. Ja.
0: Au. En verzekerd zijn.
2: Oh ja, verzekering.
0: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
3: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
0: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
4: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
5: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
6: Oké.
5: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
7: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar 1,90 €. Prijsfavorieten. Altijd laag. Van
8: Albert Heijn. Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
9: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
10: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
9: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het tijd naar Beter Bed.
11: 2 uur. Kink. ANP Nieuws.
12: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusden. Er is officieel een watertekort, zegt het ministerie van Waterstaat. Het betekent dat de overheid en drinkwaterbedrijven gaan kijken wat er moet gebeuren om het water te verdelen. Er is genoeg drinkwater, maar we moeten er bewust mee omgaan. Verder wordt gekeken hoe de aanvoer van zoetwater via rivieren kan worden geregeld. Crypto-platform Kraken is failliet verklaard. Het OM had er bij de rechter om gevraagd omdat klanten niet meer bij hun cryptomunten konden komen. Ruim een maand geleden ging de app ineens op zwart. Er is 7 miljoen euro aan tegoeden verdwenen. Geschat wordt dat Kraken 30.000 klanten had. Een lek 2 weken geleden in de kerncentrale van Borselen heeft geen gevaar opgeleverd voor mensen en de omgeving, zegt de toezichthouder. De centrale werd uitgeschakeld, gerepareerd en is nu weer opgestart. Het lek zelf was niet bekendgemaakt, de Volkskrant kwam erachter. En een Canadese vrouw heeft op Schiphol geprobeerd op een aparte manier een wurgslang het vliegtuig in te smokkelen. Ze had de koningspython in haar BH verstopt, zagen ze bij de controle. Ze zei dat ze de slang had gevonden bij een hotel in Amsterdam. Omdat de python beschermd is, krijgt ze sowieso een boete. Het weer dan, van weer online. In het noorden veel bewolking met kansen wat regen. In het midden nu en dan zon en in het zuiden veel zon. Van noord naar zuid is het 23 tot 30 graden. Morgen koeler met hier en daar kans op een bui.
11: Kink. Alternative Rock Radio. Kink Album Top 1000. Isabel Brinkman.
13: Op nummer 84 het album Wet Leg van...

Kink. Ja, Isabel hier en ik ga nog een uurtje met je aftellen in de Kink album Top 1000. En inmiddels zijn we aangekomen bij nummer 83. En daar vinden we het succesvolle debuutalbum van de Britse rockband Bush. Britse rockband wordt heel vaak gezegd. Heel veel mensen denken dat Bush uit Amerika komt, maar niets is minder waar. Ze zijn echt hartstikke Brits. Al hebben ze hun grootste successen wel in Amerika behaald. En in eigen land vielen ze altijd een beetje tussen wal en schip. Want het was natuurlijk helemaal in de periode dat de Britpop opkwam. Ja, en Britpop maakten ze niet echt. Ze zijn ook wel eens een keer de nep Nirvana genoemd. Dus ja, dat zeg ik. Ze hebben het best zwaar gehad hoor, die gasten van Bush. Maar uiteindelijk met dat debuutalbum 16 Stone is het toch allemaal wel goed gekomen. Is wereldwijd echt miljoenen keren over de toonbank gegaan. En staat dus ook in deze lijst. En wat ik dan niet wist, is dat de titel 16 Stone, dat is ongeveer 101,6 kilo... verwijst naar het gewicht van een vrouw die een vriend van de zanger van Gavin Rossdale oplichtte via een contactadvertentie. Nou, weet ik dat ook weer. En jij ook. Twee tracks van het debuutalbum van Bush. 16 Stone dus. Moet ik alleen even heel hard gaan denken welke ik zal doen. Everything Zen, laten we die doen. En natuurlijk misschien wel de bekendste op die plaat, Glycerine.

album. Top 1000. Het volgende album op nummer 82 is echt wel een smeltkroes. Of eigenlijk misschien wel hoe je in de keuken staat en je gaat experimenteren met recepten. Je pakt van alles wat je lekker vindt en je denkt dat gooi ik dan bij elkaar en dan komt daar een gerecht uit wat uiteindelijk nog lekkerder is dan alle ingrediënten of gerechten waar het op gebaseerd is. Want in dit gerecht zit echt wel een vleugje Bob Dylan, Bruce Springsteen en Tom Petty. Maar ook wel een heel klein beetje New Order, durf ik ook nog wel te zeggen. Of zo'n hele typische jaren 80 sound zoals bij de Waterboys. Synthesizer pop, ja, gaat er ook helemaal doorheen. Dus van alles wat, het is een smeltkroes. Je kan het ook een chameleon noemen en dan kan je zeggen, ja, bedoel je dan dat ze geen eigen sound hebben? Oh ja, wel degelijk. Want dat bedoelde ik net met te zeggen. Ja, allemaal kleine receptjes hebben ze samengevoegd. En dat is uiteindelijk een heel mooi gerecht geworden. Op nummer 82 dus. Lost in a Dream van The War on Drugs. Twee tracks ga ik daarvan draaien. Red Eyes. En nu Under the Pressure.

Peace, Love and Profit van de staat van hun album Red, Yellow and Blue. Zometeen ga ik er ook nog van draaien Running Backwards into the Future. En er komt ook muziek aan van Massive Attack.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Dove douchegel van 400 ml... bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
3: Anders grijp je mis.
4: Je hebt niet alleen een gat in je hand, maar nu ook in je schoenen?
5: Ah, nee.
4: Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. Ga snel naar Buut.com en krijg nu €25 startegoed en 3% rente op je spaargeld. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
6: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door LeuksteTickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op LeuksteTickets.nl.
7: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op Landal.nl.
8: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
9: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
10: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.

2000. Op nummer 80 treffen we het album van Massive Attack en Mezzanine. En daar staan natuurlijk ontzettend veel mooie nummers op. Zoals bijvoorbeeld Angel, die ga ik zo meteen ook draaien. En ik ga de befaamde Teardrop draaien. Nou, die was natuurlijk al heel bijzonder. A, vanwege de videoclip, weet je, met dat babytje in de womb, in de baarmoeder. Toentertijd echt een technisch hoogstandje. En dit is ook een nummer waar de grootste What If bij hoort. Ja, want wat is er namelijk aan de hand? Dit nummer wordt gezongen door Elizabeth Fraser. Maar in de eerste instantie was het Madonna die dit nummer heeft ingezongen. Het was ook de bedoeling dat het zo uit zou komen, maar toen hoorden ze toch nog een versie met Liz Fraser. En toen dachten ze, laten we toch maar die laatste doen. Nou, als je hoort hoe die vrouw, hè, Liz, dit nummer heeft ingezongen, dan kan je je toch niet voorstellen dat het met de stem van Madonna was geweest. En ik vind Madonna cool, hè, dus wat dat betreft. Maar ik ben toch blij dat ze in dit geval is afgewezen en dat Liz Fraser het mocht doen. En je voelt heel veel bij haar stem in het nummer. En dat heeft er vooral mee te maken dat ze heeft heel lang een relatie gehad met Jeff Buckley. Een beetje een moeilijke relatie. Ze waren uit elkaar, maar ook weer niet. Je kent dat wel. En terwijl zij dit nummer aan het inzingen was, hoorde zij dus dat hij vermist was tijdens het zwemmen. Later werd ik ook bekend dat hij verdronken was. Dus ze was de hele tijd aan hem denken toen ze dit inzong. En dat voel je ook wel als je het mij vraagt. Teardrop dus van Massive Attack. Ook Angel van Massive Attack. Op nummer 80 met het album Mezzanine.

0: van de Killers. Op nummer 79. En na 79 tellen we terug af naar nummer 78. Daar treffen we Prelude to Ecstasy van The Last Dinner Party. Ik ga daarvan draaien Sinner. En een tweede track van het album die krijg je zometeen dan van Stefan. Voor nu zeg ik bye bye, zwaai zwaai. Ik wens je nog een hele fijne middag. En ik ben er morgen weer om 12 uur.
1: Ik hoop jij ook.

0: komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bonchalati-ijsjes. Al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
2: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: En deze week ook extra goedkoop. Campina lang lekker volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
3: Lidl. Ja? Echt serieus? Oh.
4: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
5: 18 plus speelbewust.
6: Kom naar Kruidvat voor de beste korting van de maand. Nu 5 verpakkingen Kruidvat maandverband, inlegkruisjes of tampons voor maar 6 euro. Ik herhaal, 5 voor 6 euro.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
9: Als je Vodafone Mobiel
10: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
9: krijg je tot wel 20 euro korting.
10: Elke maand weer.
9: En hoe meer data en snelheid,
10: hoe groter die korting.
9: Dat is One van Vodafone
10: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
11: 3 uur. Kink. ANP Nieuws.
12: Goedemiddag, ik ben Mark Bert. Door de aanhoudende droogte is er bij ons nu officieel een watertekort. Waterbeheerders moeten keuzes maken over hoe ze het water verdelen. Mensen thuis hoeven zich geen zorgen te maken over drinkwater, al moet je er wel zuinig mee omspringen. Denk aan korter douchen en de kraan dichtdraaien tijdens het tandenpoetsen. Een felle stalbrand in Klingen, Zeeuws-Vlaanderen, wordt niet meer groter. De stal is verwoest, maar de brandweer heeft het huis ernaast kunnen redden. Toen de brand uitbrak, stonden er nog 2 paarden in de stal en die zijn overleden. Een opmerkelijke rechtszaak over een oud rijschoolhouder uit Gelderland die al jaren in de clinch ligt met het CBR. En dat laat hij merken door auto's te achtervolgen en te filmen met mensen die aan het afrijden zijn. Het CBR is het spuugzat en stapte naar de rechter. Hij moet er nu mee ophouden, anders gaat hij de gevangenis in. En wie dit weekend op vakantie gaat met de auto, kan het beste zondag vertrekken, want zaterdag wordt het loeidruk op de Europese wegen, zegt de Belgische ANWB. Die waarschuwt zelfs met code rood in Frankrijk, Duitsland en Italië. De Route du Soleil in Frankrijk is nog steeds gesloten en die gaat misschien morgen weer open. Het weer nu van Weer Online. Grote verschillen, zo zijn er wolken in het noorden waar ook wat regen uit kan vallen. In het zuiden is het droog en zonnig en rond de 31 graden.
11: King, Alternative Rock Radio. King, album top 1000. Stefan Koren.
13: Prelude to Ecstasy, daar waren we gebleven van de Last Dinner Party. Nothing Matters.
11: King.
14: Nummer 78.

0: Toen het liedje net 2-3 weken uit was, kan ik me nog herinneren dat ik per ongeluk aan het meezingen was in de trein.
1: Kijk, album top 1000.
0: Gewoon zomaar een tip van mijn kant. Is niet het beste liedje om mee te zingen in de trein. Nee, dan word je heel gek aangekeken. Zeker als je oortjes in hebt en niemand doorheeft dat je naar een liedje aan het luisteren bent. Moet je niet doen. Maar wat een debuutplaat blijft dit, hè? Prelude to Ecstasy van The Last Dinner Party op 78. Nothing Matters hoorde je in de Kink album Top 1000. De beste albums ooit gemaakt. En als ik zeg de beste albums, dan bedoel ik inmiddels ook echt de crème de la crème van de beste albums. Want we zitten in de top 100. Mijn naam is Stefan en mocht je een garage hebben, dan is het misschien een goed idee om wat langzaam richting de garage te verplaatsen en daar te gaan zitten. Het schijnt namelijk dat het album wat je zo meteen hoort in een garage beter tot z'n recht komt. Leg het je zo meteen uit. Eerst Siamese Dream, dat is het album van Smashing Pumpkins. Daarvan hoor je nu Disarm.
1: Nummer 77.

0: van Smashing Pumpkins hoorde je van het album Siamese Dream.
1: Kink Album Top 1000.
0: Staat op 77. Mocht je in de buurt zijn van een garage, ik zei het net al, dan moet je daar wellicht eventjes gaan zitten. Want het volgende album is gemaakt voor een garage. Of eigenlijk in een garage. Het was waarschijnlijk ergens 2010 dat de Foo Fighters begonnen met het maken van Wasting Light. En Dave Grohl, de frontman, die was er een beetje klaar mee. En die zei, jongens, ik vind het een heel leuk idee om een album op te gaan nemen. Daar heb ik heel veel zin in. Maar ik heb geen zin meer om heen en weer te rijden naar zo'n studio. En daar dan alles apart op te nemen. En met een computer alles weer helemaal recht te trekken en te doen. Dus we gaan het doen. We gaan een album maken. Maar, punt 1. We doen het zonder computer. Die gaat helemaal de deur uit. En punt 2. Zodat ik niet heen en weer hoef te rijden. We doen het bij mij thuis. In de garage. En zo gezegd, zo gedaan. De garage werd omgebouwd tot studio. Op een manier zoals alleen mannen dat kunnen. Dus met duct tape hing alles aan elkaar. En toen kwamen ze erachter. Oh, wacht, misschien moet er ook ruimte gemaakt worden voor de producer van de plaat. Nou, dan zetten we toch een partytent neer. Weet je, een beetje op die manier. Gewoon geen planning, gewoon gaan doen. En die partytent die kwam in de tuin. Daar kwam vervolgens de producer te zitten. Toen kwamen ze erachter. Oh, we kunnen elkaar helemaal niet zien. Dat is onhandig. We moeten wel kunnen praten. Weet je wat, we hangen wat cameraatjes op. En we zetten een tv-scherm neer. Dan kunnen we op die manier communiceren met elkaar. En er moest geoefend worden. 3 weken lang werd er geoefend. Want ja, omdat ze niks digitaal opnamen, moest het er allemaal wel in 1 keer goed op staan. Want tape was duur en knippen in tape is heel vervelend. Maar het lukte. Het lukte uiteindelijk om het album te maken. En om de release van die plaat te vieren, ging de band het live spelen. Niet zoals ze gewend waren in grote stadions. Maar bij fans. In de garage.
1: Nummer 76.
0: Daar staat Wasting Light van Foo Fighters. These Days op Kink.

0: 76. Wasting Light. Dit is de Kink Album Top 1000. De albums waarvan jij gezegd hebt dat ze thuis horen in elke platenkast. En van elk album hoor je gegarandeerd twee nummers. We zijn nu bij nummer 75. De Zwanenzang van Jim Morrison. De legendarische frontman van The Doors. Want 3 maanden nadat L.A. Woman uitkwam, werd hij doodgevonden in die badkuip in Parijs. Ik draai sowieso Love Her Madly. En dan wilde ik kiezen tussen de twee langste tracks op die plaat. Dat zijn L.A. Woman en Riders of the Storm. Maar ik kom er nog niet helemaal uit. Misschien jij wel. En nu in elk geval dus Love Her Madly, The Doors.
1: Nummer 75.

0: The Doors. In de King Album tot 1075 met het album L.A. Woman. Zometeen nog eentje van die plaat. Ik denk dat het Riders of the Storm wordt als ik de King heb zo zie. Jorik wil die bijvoorbeeld graag horen. En het spelletje wat we al 2 weken spelen op dit tijdstip. Kun jij raden welke albumhoes ik omschrijf? Het is het album wat we zometeen op 74 tegenkomen. En mijn god, hoe ga ik dit omschrijven? Het is in elk geval heel erg jaren 90 hoe het album eruit ziet. Met een rood-zwarte achtergrond. Het lijkt dan van meestal op Spetters Bloed of zo. En daarop zie je een rechthoekig masker. Beetje Afrikaans ogend. Paaseiland zou je ook aan kunnen denken. En dat masker is bruin met geel. Maar dus volledig rechthoekig. En rechts van dat masker staat de bandnaam en de titel van het album in witte letters met een geel randje eromheen. Beter dan dit kan ik het niet omschrijven, ben ik bang. Enig idee wat het is? Je hoort het namelijk zometeen.
1: Als Nederland langzaam in vakantiestand gaat. De schooltassen in de hoek vliegen. De bouwplaatsen stiller worden. En de snelwegen richting Frankrijk vollopen. Dan zet King traditiegetrouw de beste albums ooit op een rij. Deze week hoor je de King Album Top 1000. De 1000 beste albums ooit gemaakt. Gekozen door jou. De King Album Top 1000. Tot en met vrijdag 17 juni. Op King. King.
2: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee haakse slijpers.
2: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
5: Bij Simpel maken we een vuist om je meer voor minder te geven. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
6: Meer voor minder. Simpel.
4: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
7: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die gulles Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
8: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus nectarines, perziken, wilde perziken en abrikozen. Op schaal 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
7: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
9: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
10: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
11: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.

0: top 1000.
1: Met het album van The Doors, LA Woman. Riders on the Storm hoor je nu.
2: Kink. Nummer 75.

Het loopt tegen de 30 graden. En dan toch zit je ineens in de herfstsfeer. En Vincent die zegt ook via de Kink-app: och, ik zie nu een bui over de Waddenzee trekken. En dan dit nummer, heerlijk. Riders on the Storm, The Doors of 75. Daar staat het album L.A. Woman in de Kink Album Top 1000. Waar ik je net ook een albumhoes probeerde te omschrijven. Ja, sorry, ik heb echt mijn best gedaan. Maar ja, een rood-zwarte achtergrond met erop een rechthoekig Afrikaans ogend masker. Geel, zwart, bruin. En de titel plus bandnaam staat daar dan naast. En ja, ik dacht echt dat niemand dit zou raden. Maar Laurens, Paul en Jeroen die hebben het door. Of die hebben gespiekt op kink.nl, dat kan ook. Want daar zie je op 74 The Gathering en het album Mendelion. Strange Machines hoor je daar nu van.

0: Gathering op 74. Met Leaves van het album Mendelian. Wanneer je moet focussen, kan muziek best wel helpen. Bij mij werkt het dan heel goed om te focussen met dit soort filmsoundtracks. Ik kan daar zo ontzettend van genieten. Dit soort prachtige muziek van Pirates of the Caribbean of Lord of the Rings. Indiana Jones, die heeft ook zo'n fantastische score. Ja, ik hou hiervan. Ik vind dit te gek. En dan zul je zeggen, Stefan, hou je mond. We zitten in de Kink Album Top 1000. Daar staan geen albums met filmscores in. Indiana Jones staat toch niet in die lijst? En dat klopt, Indiana Jones staat er niet in. Maar filmcovers, absoluut wel. Want meestal is dat dan een orkest met componisten en nooit artiesten die op Kink te horen zijn. Maar af en toe dan is er ineens wel eentje. En er staat er precies één in de Kink Album Top 1000. De score van Into the Wild. Dit is Eddie Vedder met Hard Sun.
1: Nummer 73.

0: Het album werd gemaakt werd voor de film Into the Wild. Eddie Vedder en Society op 73 in de Kink album Top 1000. Het is bijna 4 uur.
1: ANP Nieuws.
0: Spoiler alert! Zometeen in het nieuws grote zorgen in de Formule 1. Er wordt dit weekend geraced in België. Maar er is één coureur die daar moeite mee heeft. En je raadt nooit waarom. Je hoort het zo meteen. En net als albums van Muse en ook The Prodigy.
2: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
3: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
2: Nog niet helemaal dus.
3: Tja, die administratie. Toevallig tips?
2: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
3: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
2: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
4: Kink. We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
5: Wat een stralende gezichten! Die zijn vast bij Kruidvat geweest. Want daar vind je Korean skincare maskers van Anua, Biodance, Missha en Staywell al vanaf 99 cent. Op naar
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
8: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
9: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
10: Of deze, in een leuk plaatsje.
11: Met 20

0: countydiscounter.nl.
1: 4 uur. Kink. ANP Nieuws.
2: Goedemiddag, ik ben Mark Bercht. In Italië zijn celstraffen uitgedeeld voor het instorten van een grote snelwegbrug in Genua. Daarbij vielen 8 jaar geleden meer dan 40 doden. De hoogste straf is voor de ex-directeur van het bedrijf dat de brug beheerde. Volgens de rechter had hij de brug in Genua verwaarloosd. Hij kreeg 12 jaar. Tegen een vrouw uit Hilversum is 12 jaar cel geëist voor een dodelijke steekpartij in Veenendaal. Het slachtoffer zou illegale sigaretten verkopen aan haar vriend, maar ging er vandoor met het geld zonder iets te leveren. En dat werd vechten. De vrouw kwam tussen beiden en stak het slachtoffer neer met een keukenmes. Boeren maken zich zorgen nu er maatregelen zijn aangekondigd om water eerlijk te verdelen vanwege de hardnekkige droogte. Dijken besproeien om scheuren te voorkomen en de drinkwatervoorziening krijgen waarschijnlijk voorrang. Landbouworganisatie LTO denkt dat er pas daarna water is voor de boeren. En komend weekend is de Grand Prix van België op Spa-Francorchamps en de Spaanse coureur Fernando Alonso stapt na de race meteen in het vliegtuig. Hij wil de finale van het WK voetbal tegen Argentinië namelijk thuis kijken, maar denkt dat hij het begin net niet gaat halen. Het zal erom hangen, zegt hij. Het weer nu van Weer Online. Er zijn wolken in het noorden waar ook wat regen uit kan vallen. In het zuiden is het zonnig en rond de 31 graden. En morgen overal verkoeling door een stevige noordwestenwind.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het wordt steeds drukker op de wegen. Er staat ruim 275 kilometer file. De meeste files leveren maar een minuut of 5 tot 10 vertraging op. Op de A15 van Nijmegen naar Gorkum ben je echter al 20 minuten extra kwijt tussen Knopendel en Arkel. A16 Breda-Rotterdam voor het Terbrechtseplein een half uur vertraging. Na 27 van Utrecht naar Gorkum. Dus knooppunt Rijnsweert en Everdingen 10 minuten langer onderweg.
1: King Alternative Rock Radio. King Album Top 1000. Stefan Koren.
4: En nu de Fat of the Land van The Prodigy. Je hoort Breathe.
1: King.
5: Nummer 72.

0: Het snelst verkopende dancealbum in de UK. Althans, zo hebben ze ooit in het Guinness Book of World Records gestaan.
1: Album Top 1000.
0: De wereldrecordhouders van The Prodigy, Fat of the Land. Dat album met die krap op de voorkant, weet je wel. Firestarter hoorde je, staat op nummer 72. Zometeen een middelvinger naar Andrew Tate. Als je die naam niet kent, koester dat heel goed bezig. Ken je die naam wel? Dat is misschien leuk als je meedoet met die middelvinger. Al was het alleen al vanwege de fantastische muziek. Dat zo, eerst een album waarvan Matthew Bellamy, de frontman van Muse, nachtmerries heeft gehad. Muse had namelijk besloten dat Absolution, dat ze daar een heel duidelijk statement in wilde maken. Een politiek statement. En dat vond Matthew Bellamy aan de ene kant heel belangrijk en aan de andere kant ook een beetje eng. Hij durfde het niet zo goed, hij had een beetje spanningen. Hè? Hoe ver kunnen we gaan, wat kunnen we wel zeggen, wat kunnen we niet zeggen. Dat snap ik op zich in deze tijd, want voor je het weet valt alles en iedereen over je heen. Maar hij werd er zo zenuwachtig van dat hij ging dromen. Over dat hij ondersteboven werd gehangen aan zijn enkels. En dat hij dan werd geslagen op de onderkant van zijn voet. En dan schrok hij weer eens wakker en dan had hij weer wat slaaptekort. En dan kwam hij de studio in en dan was hij weer wat chagrijniger. En dan was het wat minder gezellig. Maar uiteindelijk, ondanks het slaaptekort, ondanks de mood swings van de frontman, is het album geëindigd op 71. Absolution, met daarop Stockholm Syndrome.

0: Running Out, Muse op 71 in de lijst met Absolution.
1: Dit is de Kink Album Top 1000.
0: De titel is een knipoog naar The Cure. Dat zullen de meeste muziekliefhebbers meteen doorhebben. The Cure heeft Boys Don't Cry. The Haunted Youth reageert erop met Boys Cry Too. En de boodschap van allebei die phrases is eigenlijk hetzelfde. Fuck toxic masculinity. Alleen dan in een ander tijdperk. Want ten tijde van Boys Don't Cry, toen Robert Smith dat schreef, zal manosfeer nog niet zo'n ding zijn geweest. Inmiddels is dat het helaas wel. En Joachim Liebens, de frontman van The Haunted Youth, die heeft op de rand van die rabbit hole gestaan. Die was er bijna, nou ja, bijna ingegaan. Hij zegt zelf, ik was veel te helder en te intelligent om daar niet in te trappen. Maar hij zat wel vaker met negatieve gedachten in zijn hoofd en ging googlen. Wat kun je daarmee? En dan kom je helaas al vrij snel een Andrew Tate tegen. Zo'n walgelijke, ja, die walgelijk gedachtegoed het internet opgooit. Gelukkig, wat ik zei, prikte Joachim door zijn onzin heen. En hij gebruikte het om heel duidelijk aan de wereld te laten weten: het is oké. Het is oké als je een keer niet goed voelt. En het is ook oké om dat gewoon hardop te zeggen. En oké om hulp te vragen. En hij heeft letterlijk gezegd, dit album, het is mijn fucking middelvinger naar Andrew Tate. En die middelvinger die steek ik graag met hem op. Nummer 70 in de Kink Album Top 1000. Boys Cry 2 van The Haunted Youth. Dit is Forget Me.

0: melden dat via de King Gap weten dat het magistraal was op Rock Werchter. En Peter die zegt feitelijk hetzelfde, maar dan over de show die ze op Pinkpop gaven, The Haunted Youth. Boys Cry 2 op 70 in de King Album Top 100. Je hoorde het album Top 1000. Je hoorde Dead Wish. We zijn in de Top 100. Met zometeen het album van Fleetwood Mac. En een leegstaande microfoon die nog steeds kippenvel geeft.
1: Kink. Deze week in de bonus. AH verse pasta's en pastasauzen. 1 plus 1 gratis. AH zacht fruit 140 tot 200 gram. 2 plus 2 gratis. En per snelfiltermaling. 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
1: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft.
3: Hoi.
1: Of binnenkort vertrekt.
4: Adios.
1: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
3: Fijne vakantie.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
6: Odido. Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
7: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland talvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
8: Half vijf. Kink. ANP Headlines.
9: Goedemiddag, ik ben Mark Bercht. In Italië heeft de oud-topman van een wegbeheerder 12 jaar cel gekregen voor de ramp met een slecht onderhouden brug in Genua. Terwijl er tientallen auto's overheen reden, stortte de brug in. Er vielen meer dan 40 doden. Een aparte zaak over een voetganger die zo dronken was dat hij op een fietspad viel, waarna een fietser tegen hem aanreed en zwaar gewond raakte. De man krijgt geen straf omdat er voor voetgangers geen alcoholbeperkingen gelden in het verkeer. En het is een grote ergernis bij vrouwen dat ze op grote evenementen vrijwel nergens kunnen plassen. De Nijmeegse Vierdaagse heeft begrip voor die klacht en zet daarom extra vrouwentoiletten neer. Het weer nu van Weer Online. In het noorden kan wat regen vallen, maar in het zuiden schijnt de zon en is het heet. Morgen overal verkoeling door een stevige noordwestenwind.
10: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat inmiddels ruim 340 kilometer file. De A2 vanuit Amsterdam naar Den Bosch staat 14 kilometer daarvan tussen Utrecht en Everdingen. Dat kost je 20 minuten extra, dat komt door de werkzaamheden. Dan de A4 van Amsterdam naar Rotterdam tussen de knooppunten Hofvliet en Ketelplein. 20 minuten vertraging. A16 vanuit Breda naar Rotterdam, een half uur langer onderweg tussen Ridderkerk en het Terbrechtseplein. En op de A58 Eindhoven-Tilburg tussen knooppunt Baterdorp en Moergestel ben je ook een half uur extra kwijt. Door een ongeluk zijn twee rijstroken dicht. Je kan er langs via de vluchtstrook. Verkeer van Eindhoven naar Tilburg rijdt echter het best om via Den Bosch over de A2 en de N65.
11: Kink.

0: album top 1000.
1: Met nu Go Your Own Way staat op het album Rumors van Fleetwood Mac.
2: Kink. Nummer 69.

0: Jaren geleden uit een platenbak gevist in de Kringloop voor een euro. Kon ik hem meenemen. Dat is nog steeds mijn beste koopje ooit. Fleetwood Mac, het album Rumours staat in de Kink Album Top 1000 op 69. Je hoorde de Chain.
1: Kink Album Top 1000.
0: Ik wil je mee terugnemen naar Pinkpop een paar weken geleden. Daar stond Tom Morello op het podium. De legendarische gitarist van onder andere Rage Against the Machine, maar ook van een andere band. Hij zit namelijk ook in Audioslave. Die band die ontstond uit de as van Soundgarden en Rage Against the Machine. Die bands, de leden van die bands die gingen samenwerken. Dat werd Audioslave. Met als frontman de legendarische Chris Cornell. Die in 2017 uit het leven stapte. En Tom Morello die eert hem nog steeds op een prachtige manier. Dat deed hij destijds al tijdens het tributeconcert wat voor Chris Cornell werd gehouden. En op Pinkpop stonden weer de tranen in mijn ogen. Je moet je voorstellen, het was een warme dag. Het was in de tent. We stonden echt als haringen in een ton in die overvolle tent. En Tom Morello is al 3 kwartier de vetste gitarist op je aan het afvuren. Dat je denkt, wow, en wow, dit is ook vet. En, oh, dit is ook gaaf. En op een gegeven moment, die gitaar was even stil. En je hoorde alleen de drums. Alleen de bassdrum. En Tom Morello stapt naar voren. En vertelt over de keer dat hij op Pinkpop stond met Audioslave. En over hoe mooi die herinnering is. En dat hij die herinnering aan zijn vriend Chris Cornell graag in ere wil houden. En hij zegt, hij wijst naar de microfoon waar hij al de hele tijd in aan het zingen is. Die in het midden van het podium staat vooraan. En hij zegt, deze microfoon blijft leeg. En hij doet een stapje opzij. De spotlight wordt op die microfoon gericht. En zonder frontman speelt de band dit nummer. En die hele tent vervangt de zanger die onvervangbaar blijft en zingt de tekst van Like a Stone. Het self-titled album van Audioslave staat op 68.

0: Show Me How To Live. Van het zelfde debuutalbum van Audioslave, nummer 68 in de Kink album top 1000. Mocht je met je kinderen op de achterbank op weg zijn naar je vakantieadres. Het spijt me, ik kan er niet zo heel veel van doen. Sowieso dat ze je gek gaan maken, maar onthoud dat de muzikale opvoeding die erachteraan komt het album Worst Case Scenario van Deus is, en dat is het ook waard. We zijn bij
1: nummer 67.
0: En nu hopen dat ze er niet door hebben gehad. Deus op Kink, dit is Hotel Lounge.

0: We zijn er nog niet hoor, met dit album. Zeker niet zelfs, want van elk album draaien we gegarandeerd 2 liedjes. Dus ook in het geval van Worst Case Scenario van Deus. Met andere woorden, zometeen nog eentje. Het is bijna 5 uur.
1: ANP Spoiler Alert.
0: Zometeen iets in het nieuws waarvan je zou denken... nou, dat hadden we al wel iets eerder kunnen regelen. Maar goed nieuws is goed nieuws, dus laten we er niet al te moeilijk over doen. Goed nieuws vooral voor vrouwen met een kleinere blaas. Zometeen. Daarna ook Linkin Park en Franz Ferdinand.
2: Kink. Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
3: Ik zie een hele hoop volle mandjes en een heleboel gezonde tandjes. Nu bij Kruidvat, alle Oral-B tandpasta 2 plus 3 gratis. Iedereen met tanden, verzamelen bij
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
5: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt... wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin...
6: Zijn we er al!
5: En je team naar de uitwedstrijd brengen... En verzekerd zijn.
7: Oh ja, verzekering.
5: En weer door met de Ora autoverzekering.
8: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
9: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
8: Dus waar moet je zijn voor de magic?
10: Jojo.
5: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
11: Mam, waar is mijn zwemband?
12: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
13: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
14: Allsafe!
15: Geeft ruimte.
16: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen deze week Mico en Mush draadloze tafellampjes in heel veel kleuren. 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
13: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
17: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bonchalati-ijsjes. Al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
18: Vandaag de energiecrisis. Morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
19: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
20: En deze week ook extra goedkoop. Campina lang lekker volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
1: 5 uur. Kink. ANP Nieuws.
21: Goedemiddag, ik ben Mark Bercht. In Amsterdam was een zaak over een voetganger die zo dronken was dat hij op een fietspad viel, waarna een fietser tegen hem aanreed en zwaar gewond raakte. En de vraag was, moet hij daar straf voor krijgen? De rechter vond van niet, omdat voor voetgangers geen alcoholregels zijn in het verkeer. Hij is dus vrijgesproken. In Italië zijn tientallen verdachten veroordeeld voor het drama met een drukke snelwegbrug in Genua. De brug stortte in de zomer van 2018 in. En meer dan 40 mensen kwamen om het leven. De zwaarste straf, 18 jaar, is voor de baas van het bedrijf dat de brug in Genua moest onderhouden, maar dat amper deed. In Uitgeest was vanmorgen een ongeluk met een geldwagen. Hij kwam op zijn kant in een sloot terecht. En omdat het wegslepen nog wel even zou duren, werd er politie opgetrommeld, meldt regiozender NH. Die rukte uit met zwaar bewapende agenten in kogelwerende vesten die de geldwagen al die tijd hebben bewaakt. Vrouwen kunnen deze zomer op meer grote evenementen gratis naar de wc. Bijvoorbeeld op de kermis in Tilburg en Vierdaagse in Nijmegen. Daar worden roze wokkels neergezet. Toiletten waar 3 vrouwen tegelijk gebruik van kunnen maken. En die zijn goedgekeurd door de Dolomina's omdat ze genoeg privacy bieden. Het weer nu van Weer Online. Komende uren in het noorden opklaringen en overwegend droog. En het koelt af naar 14 tot 18 graden vannacht. Morgen minder warm dan de afgelopen dagen, behalve in het zuidoosten. Daar wordt het nog altijd 27 graden.
0: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat 340 kilometer file. Op deze wegen heb je nu de meeste vertraging. De A2 Eindhoven-Utrecht voor het knooppunt Empel een kwartier extra. A16 Breda-Rotterdam tussen Hendrik-Ido-Ambacht en het Terbrechtseplein 13 kilometer. En dan kan je een uur extra voor uittrekken. A27 Breda-Gorkum tussen Nieuwendijk en knooppunt Gorkum 20 minuten vertraging. A44 naar Amsterdam tussen Warmond en Kaagdorp 3 kilometer en een kwartier extra door een ongeluk. En werkzaamheden bij Venlo op de A73 richting Nijmegen zorgen ook voor een kwartier vertraging tussen Beesel en knooppunt Tiglia.
1: Kink, Alternative Rock Radio. Kink, Album Top 1000. Stefan Koren.
0: We waren bij Worst Case Scenario van Deus, Sats and Soda.
1: Kink.
7: Nummer 67.

0: Sets and Soda van Deus. Het album Worst Case Scenario op 67 in de King Album tot 1000. Sorry, ik krijg een afbeelding binnen van Cindy via de King App. Die hoort een Worst Case Scenario van Deus en die heeft deze afbeelding even opgezocht. Ik zal hem gewoon voorlezen wat er staat. Germany is now advising people to stock up on cheese and sausages. This is called the Worst Case Scenario.
1: Gefeliciteerd. Jij wint de dad joke van de dag.
0: Op 67 in de lijst. Zometeen een band met een plan, maar echt een masterplan. Daar zouden ze nog jaren plezier van beleven. Eerst Linkin Park, de terugkeer van de band met Emily Armstrong als nieuwe aanwinst. From Zero, met daarop Two-Faced.
2: Nummer 66.

0: From Zero, zo heet het album van Linkin Park op 66. The Emptiness Machine. Zometeen een album waar zo'n beetje iedereen in deze lijst schatplichtig aan is.
1: King Album Top 1000.
0: Eerst het masterplan van Franz Ferdinand. Zij waren bezig met hun debuutalbum. En ze hadden een briljant idee. Zij zouden namelijk voor de rest van hun carrière alle albums die ze zouden uitbrengen Franz Ferdinand noemen. Dat zou de titel worden. Elke album zou er ook hetzelfde uitzien. Misschien ken je de hoes van het eerste album. Daar staat heel groot Franz Ferdinand erop, met een oranje streep tussen Franz en Ferdinand. En zo zou elk album eruit zien met dan elk een andere kleur, afhankelijk van de mood, van het gevoel van het album. Dus ze kozen ze voor deze eerste plaat voor oranje. En dan konden ze later nog een keer rood of roze of groen of geel kiezen. En dan hoefden ze nooit het gedoe te hebben van een albumhoes maken. Nooit het gedoe te hebben van een albumtitel kiezen. En dan was dat allemaal al in kannen en kruiken. Goed idee. Dus ze hebben het precies één album volgehouden. Ja, album 2 had alweer een hele andere hoes en een hele andere titel.
2: Nummer 65.
0: Franz Ferdinand, je hoort Matinee.

Alex die zegt het ook via de Kink app. Wat was het bizar goed op Rock Werchter. En god, dit nummer, ja. 20.000 man die de gitaren van Take Me Out meeschreeuwen. Het was, ja, ik denk dat er nog beelden van staan op onze socials. Als je een beetje terugscrollt, dat je die nog wel terug kan vinden. Franz Ferdinand, zo heet het album op nummer 65. En zo heet de band ook. Take Me Out, hoorde je. Er staan veel albums in deze lijst. Duizend, om en nabij. Op zich zegt een naam album top 1000 daar in alles. Maar het overgrote deel van die 1000 albums zal schatplichtig zijn aan Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band van de Beatles. Een album waarvan Jimi Hendrix heeft toegegeven dat hij het fantastisch vindt. Oasis, Flaming Lips, Frank Zappa. Zelfs Lady Gaga heeft ooit gezegd: Sgt. Pepper's is een inspiratie, omdat het zo ambitieus anders was dan wat daar voorheen was gemaakt. Staat in de Kink album top 1000 op nummer 64. De Beatles. Lucy in the Sky with Diamonds.

0: The Beatles van het album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. We doen er zo meteen nog eentje. De meestelijke afsluiter van dat album. En de overeenkomst tussen Youngblood en Bluff.
1: Kink. Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.

0: Korting geldt op de meest getoonde prijs.
1: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
4: Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl.
3: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
4: Rand? Nee.
3: Fair enough.
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
4: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
6: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
7: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
8: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
9: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
10: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
11: Of deze, in een leuk plaatsje.
12: Met 20.000

0: op vakantiediscounter.nl.
1: Half zes. Kink. ANP Headlines.
2: Goedemiddag, ik ben Mark Bercht. Het OM wil dat een man 15 jaar de cel ingaat voor poging tot femicide. De man uit Den Helder zou een vrouw hebben neergestoken in haar appartement. En daarna liet hij haar zwaar gewond achter. Binnenvaartschippers hebben steeds meer last van de lage waterstanden in rivieren en kanalen. Het is een flink gepuzzel om iedereen aan het varen te houden en het einde is nog lang niet in zicht. En nu de onderhandelingen over een nieuwe cao in het streekvervoer zijn geklapt, moeten reizigers rekening houden met stakingen, zoals bussen die niet rijden. De vakbonden denken er na de zomer over na. Het weer nu van Weer Online. De komende uren in het noorden opklaringen en overwegend droog, en het koelt vannacht af naar 14 tot 18 graden. Morgen minder warm dan de afgelopen dagen, behalve in het zuidoosten.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A16 Breda-Rotterdam heb je ruim een half uur vertraging tussen Hendrik-Ido-Ambacht en het Terbrechtseplein. Diezelfde A16, maar dan richting Breda tussen Berkel en Roderijs en de Rottermeerentunnel. 20 minuten extra. Dat komt door een auto met pech. De linkerrijstrook is dicht. Een ongeluk op de A44 naar Amsterdam zorgt voor een kwartier vertraging bij Kaagdorp. En op de A73 richting Nijmegen heb je tussen Bezel en Belfeld 10 minuten vertraging. En verderop tussen Vierlingsbeek en Haps doe je er een kwartier langer over. King.

0: Kink, album top 1000.
1: Met Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band van de Beatles. A Day in the Life hoor je nu.
2: Kink. Nummer 64.

0: Nou, als je het vinyl thuis hebt, dan wacht je misschien nu op het moment dat dat loopje begint. Er zit zo'n loopje op het einde. Ja, ik kan het niet nadoen, maar ja, die zit hier niet. Het Day in the Life, ja, dat is een beetje het ding. We hebben geen naald en geen loopje. Het Day in the Life van de Beatles staat op Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band op 64. Of, zoals de band zelf zou zeggen...
1: 64.
0: Ja.
1: Kink, album top 1000.
0: Staat ook op dat album When I'm 64, vind ik dat grappig. Dat album dan juist op 64 terechtkomt. Dat werkt niet bij elk album zo. Ik vroeg net, wat is de overeenkomst tussen Bluff en Youngblood? Michel die reageert al meteen via de Kink-app. Als je Bluff gaat draaien, luister ik nooit meer naar Kink. Geen zorgen, gaat niet gebeuren, Michel. Die staat namelijk niet in de Kink-album top 1000. Youngblood wel, maar ze hebben een overeenkomst. Ze hebben allebei namelijk hun eigen festival. Bluff heeft de Concert at Sea, Youngblood heeft Bloodfest. En de grap is, die vonden dit jaar ook nog eens gelijktijdig plaats. Als ik dan zou moeten kiezen, de line-up van Bloodfest had wel echt mijn voorkeur, hoor. Want nou, Youngblood zelf stond er, Biffy Clyro, Primal Scream, Leap, Neve, Ella. Echt een hele toffe line-up. En het mooie van het festival is dat het inmiddels een soort rondtrekkend ding is geworden. De eerste twee edities waren in Engeland. Dit jaar was het festival in Tsjechië. En als je nu naar de website van Bloodfest gaat, dan staat er Bloodfest 2027, where next? Met andere woorden, we hebben nog geen locatie. Waar kunnen we heen? Dus bij deze, ik stel mijn balkon beschikbaar. Mijn hele huis trouwens. Als Youngblood daar zijn festival wil houden, helemaal prima. Hij staat op 63 in de Kink album top 1000. Met het album Idols, wat begint met dat meesterwerk. Hello Heaven, Hello.

0: je niet beter dit en dit nummer kunnen draaien van het album? En dat snap ik. Kijk, je luistert naar de King Album Top 1000. De beste albums ooit gemaakt. En van elk album hoor je twee tracks. Dus van Idols van Youngblood hoorde je Hello Heaven Hello. En je hoorde Zombie zojuist.
1: King Album Top 1000.
0: Maar daar komt nog een derde track bij. Want aanstaande zaterdag, zodra we de nummer 1 hebben bereikt, dan zijn we nog niet klaar. Nee, oké, we bereiken vrijdag de nummer 1. Dan gaan we zaterdag om 9 uur beginnen met de bonus tracks. De hele top 100. Daarvan hoor je nog een liedje. Die je nu nog niet hebt gehoord. Dus Zombie zul je daar niet nog een keer horen. Maar bijvoorbeeld wel Lovesick Lullaby. Die staat ook op Idols. Dus mocht je een album horen en denken, oh, maar waarom kiezen jullie niet dat en dat liedje? Laat het vooral weten. Dan schrijven we het op. Hoor je het wellicht zaterdag tijdens de bonus tracks. Nu door met nummer 62, Amy Winehouse. Dit is de titeltrack Back to Black.

0: Winehouse, You Know I'm No Good, staat op het album Back to Black.
1: King, album top 1000.
0: In die lijst op nummer 62. Als ik naar links kijk, zie ik de man die morgen de finale met je mag doen.
2: Ja. Heb je daar al iets voor bedacht? Nee, nog niet eigenlijk.
0: Ja, ik weet wel bijvoorbeeld wat je
2: staat natuurlijk. Maar...
0: Ja, wat ga je draaien van de nummer 1? Weet je dat al?
2: Ja, dat is een goede vraag. Ja.
0: Mogen we suggesties doen? Of krijg je dan gewoon alle nummers binnen?
2: Waarschijnlijk wel. Ja, dat is natuurlijk wel... Ik bedoel, de nummer 1 is een legendarisch album.
0: Ja.
2: Waarvan je makkelijk het argument zou kunnen opnoemen van... Hey, elke track zou eigenlijk het waardig zijn om te draaien.
0: Nou ja, is Michiel Veenstra er morgen?
2: Ik ga je even goed over nadenken over dit idee, wat je nu gaat
0: suggereren. We zijn er nog niet. Dat laat ik aan jou morgen. We mogen eerst nog langs een heel mooi stuk van de lijst. Wat zometeen bij Jim Voorwald. Albums van The Smiths, van Arctic Monkeys en Placebo.
1: Kink.
3: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stoprood Kruidenboter, 2 stuks, voor maar 1,90 €. Prijsfavorieten. Altijd laag.
4: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
5: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal overgangbalanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
7: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
1: 6 uur. Kink. ANP Nieuws.
8: Goedenavond, ik ben Mark Bercht. Reizigers in het streekvervoer moeten zich voorbereiden op stakingen. De onderhandelingen over een nieuwe CAO zijn na maanden geklapt. De vakbonden vinden dat de streekvervoerders veel te weinig te bieden hebben. Na de zomer denken ze na over hoe nu verder. Een man uit Den Helder hangt een jarenlange celstraf boven het hoofd voor poging tot femicide. Hij zou een vroegere vriendin hebben neergestoken in haar appartement. Hij had de sleutels nog en wachtte binnen tot ze terugkwam van haar werk. De vrouw overleefde de mesaanval, maar heeft wel verwondingen waar ze nooit meer van geneest. Planners voor binnenvaartschippers hebben hun handen vol om iedereen aan het varen te houden. Ze moeten met allerlei dingen rekening houden, zoals langere wachttijden voor sluizen. Die gaan namelijk minder vaak open om water te besparen. En ook kan er door de lage waterstanden minder vracht in een schip. De 12e etappe van de Tour de France is gewonnen door de Belg Tim Merlier. Die is lekker op dreef, want het is al zijn derde zege deze Tour. De rit naar Chalon-sur-Saône in de streek Bourgondië eindigde in een massasprint. De Nederlander Olaf Kooi werd tweede. Net als gisteren trouwens. Het weer nu van Weer Online. De komende uren in het noorden opklaringen en overwegend droog. Het koelt vannacht af naar 14 tot 18 graden. Morgen minder warm dan de afgelopen dagen, behalve in het zuidoosten met 27 graden.
1: Kink. Alternative Rock Radio. Kink Album Top 1000. Jim Voorwald.
2: En nu Placebo. Every You, Every Me hoor je zometeen na Pure Morning. Kink.

0: Een album over isolatie en gebrek aan intimiteit. Dat is Without You I'm Nothing van Placebo.
1: Kink. Album top 1000.
0: Staat op nummer 61 in de Kink album top 1000. De lijst met de beste albums ooit gemaakt. Daarvan hoorde je onder andere Every You, Every Me en ook Pure Morning staan op dat album. David Bowie was trouwens groot fan van deze plaat. En dusdanig erg zelfs dat hij de band had opgebeld met... Luister, ik wil de titeltrack graag coveren. Of we kunnen misschien samen een versie opnemen. Nou, dat laatste is ook gebeurd. Werd toen ook als single uitgebracht en is ook een groot succes geworden. Welkom bij de Kink Album Top 1000. Ik ben Jim, tot 9 uur sowieso nog een aantal van de beste alternative rock albums ooit gemaakt. Uitgekozen door jou en de medekinkers, waarvoor heel veel dank. Morgen, zoals net gezegd door Stefan, inderdaad de finale. Dat betekent niet dat het genot als het gaat om de Kink Album Top 1000 voorbij is. Want zaterdag een dag lang bonus tracks van de top 100. En tijdens de zomer van Kink daarna ook nog veel van het mooiste als het gaat om de Kink Album Top 1000. Oftewel, als je denkt, oh, ik wil niet dat deze lijst voorbij is. We zullen het nooit loslaten. Klinkt ook alweer heel erg binding, hè? Heel erg... Nou goed, we bedoelen er niks engs mee overigens. We bedoelen er gewoon mee dat het zo'n mooi gegeven is. Een goed album. Daarover gesproken, een klassieker opvolgen, dat is altijd moeilijk. Helemaal als je een debuutalbum hebt gemaakt zoals Whatever People Say I Am, That's What I'm Not. Arctic Monkeys hadden natuurlijk deze taak en ze besloten er niet heel lang op te wachten. Eigenlijk was het gewoon zodra ze klaar waren met de tour, hup, meteen de studio in en een nieuw album opnemen. En dat werd een knaller. Wat een goed album is Favorite Worst Nightmare. Staat op nummer 60 in de Kink Album Top 1000. Daarvan zometeen Brainstorm naar Fluorescent Adolescent. Die zijn de Arctic Monkeys op Kink.

Waanzinnig, deze Brian Storm van Arctic Monkeys staat op het album Favorite Worst Nightmare. Op nummer 60 in de Kink album Top 1000. Heb je wel eens van het kitchen sink genre gehoord? Ik moet zeggen dat het mij ook niet heel erg bekend is, maar het is dus een stroom aan films. Voornamelijk populair in Groot-Brittannië, maar ook boeken en televisieseries, et cetera, et cetera, et cetera. En het zijn veelal films die gaan over onderwerpen die in de jaren 60 als taboe werden gezien. Dingen zoals, ik noem even een abortus of het dakloos zijn. Nou, dat zijn allemaal dingen, daar werd niet graag over gepraat. Maar dat werd dan wel gedaan door middel van die zogeheten kitchen sink films. Nou, waarom heb ik het hierover? Omdat de Smiths hier ook een tijdje door geobsedeerd waren. Die hebben er echt tientallen bewijzen van gekeken tijdens het maken van The Queen Is Dead. Het volgende album in de Kink album Top 1000. Op nummer 59 staat dat album. Het resultaat? Nou, een behoorlijk succesvolle plaat. Zo dus ook te merken aan de positie in de Kink album Top 1000. En ook de tracks die erop staan zijn fantastisch. Zoals There Is A Light That Never Goes Out. Die hoor je zometeen na Big Mouth Strikes Again. The Smiths met The Queen Is Dead op nummer 59 in de Kink album Top 1000.

0: Nummer 59, The Queen is Dead van The Smiths in de Kink album Top 1000. Ergens zit er ook wel wat ironie in. Al niet per se in de albumtitel of de plaatsing van dit album van The Smiths. Wel, als het gaat om There is a Light That Never Goes Out. De track die je zojuist hoorde van dat album. Want zometeen is Interpol aan de beurt in de Kink album Top 1000 met Turn On The Bright Lights. Dus zo gaan we van dat ene lampje naar het andere lampje. Over 2 minuten hoor je 2 tracks van dat album van Interpol. Kink.
1: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week nectarines of perziken. Pak van 1 kilo voor 1,49. En alle melk Unibrekers voor maar 89 cent per stuk. Een voordelige zomer. Dat is die ja. Van Jumbo.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
4: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
6: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
7: Kink. Dit is het station van Nothing But Thieves. Kink, album Top 1000.
0: Het album Turn On The Bright Lights is nu aan de beurt van Interpol. Daarvan zometeen PDA naar Obstacle One. Kink.
8: Nummer 58.

0: Met deze single begon de reis van Interpol heel wat jaren geleden. Je hoorde PDA, afkomstig van ook meteen het debuutalbum van Interpol. Dat is Turn On The Bright Lights.
1: King Album Top 1000.
0: En dat album dat staat op nummer 58 in de lijst met de allerbeste alternative rock albums ooit gemaakt, uitgekozen door jou en de medekinkers. Niet een hele dag te gaan, dat sowieso niet. Vanavond sowieso tot 9 uur en dan morgen tot in de middag nog de allerbeste albums in de King Album Top 1000. Daarna overigens ook een hele dag nog bonus tracks. En tijdens de zomer van King hoor je nog het beste van de King Album Top 1000. Dus wat dat betreft komt het helemaal goed. Ook al een tijdje niet meer gehoord trouwens, die PDA van Interpol. Dat is ook alweer lekker, zeg hij. Om dan op naar de nummer 57. Dat is de Joshua Tree van U2. Zijn album dat gaat over Amerika. De leden van U2 waren gek op dat land. Op het moment dat ze dit album gingen maken, hebben we het over eind jaren 80. Ze brachten er ontzettend veel tijd door. Daardoor kan ik me ook wel voorstellen dat je dan op een gegeven moment wel echt liefde gaat voelen voor zo'n land. Maar het album gaat dan vooral over de verschillen die dat land heeft met andere delen van de wereld. Met name dan hele arme delen in de wereld. Dat contrast dat is gigantisch en daar liet Bono zich flink door inspireren. Dat is ook veel te horen in The Joshua Tree, of op The Joshua Tree. Nummer 57 in de Kink Album Top 1000. Daarvan hoor je zometeen With or Without You. Maar eerst Where the Streets Have No Name. Dit is U2 op Kink.

0: The Joshua Tree van U2 staat op nummer 57 in de Kink Album Top 1000. Daarvan hoorde je onder andere With or Without You. De volgende in de lijst met de best alternative rock albums ooit gemaakt is deze prachtige plaat van The National. De titel is High Violet. Het is een soort van alternatieve speling op High Orange, wat het hoogste gevaar-dreigingsniveau is in New York. Nou ja, geen dreiging hier althans. Nog niet, alleen code geel voor warm weer. The National nu met Blood Buzz Ohio, nummer 56 in de Kink Album Top 1000.
1: Stand up straight at the foot of your love. I lift my

Het album High Violet van The National staat al nummer 56 in de Kink Album Top 1000. Daarvan hoorde je zojuist Conversation 16. Ja, dan ga je toch afvragen waar de gesprekken 1 tot en met 15 gebleven zijn. Nou, zo grappig is het nou ook weer niet. Sterker nog, we kunnen dan snel doorgaan.

0: Dit van Gorillaz. Album Top 1000. Staat op Demon Days, die dan weer te vinden is op nummer 55. Zometeen nog een track van dat album. En elke keer als ik aan Demon Days denk, dan denk ik automatisch uiteraard aan Feel Good Incorporated, maar ook aan Dare. En dan niet alleen maar per se aan de studioversie, maar ook aan verschillende live versies daarvan. En ik moet dan altijd denken aan Sean Ryder, die doet altijd it's coming up, en zingt hij erop. De frontman van Happy Mondays is hij. En laat ik het zo zeggen, hij heeft dat niet altijd nuchter gedaan, dat Dare. Luister maar even mee. Laat ik het zo zeggen, het voelt een beetje als een karaoke versie als ik het doe. En met een paar biertjes op natuurlijk, hè. Geen zorgen, het origineel hoor je zo meteen.
1: Kink. Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
2: Extra voordelig verzorgd bij Trekpleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel op trekpleister.nl.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen.

0: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
3: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
2: En bedankt, hè?
4: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
5: 7 uur. Kink. ANP Nieuws.
6: Goedenavond, ik ben Mark Bercht. In Zeist was eerder dit jaar een confrontatie tussen politieagenten en een zwangere vrouw bij een AZC. Ze werd hardhandig tegen de grond gewerkt en laat het er niet bij zitten. Ze gaat aangifte doen tegen de agenten. Beelden van het incident gingen de hele wereld over. Een man uit Breda moet 7 maanden de cel in omdat hij het leven zuur maakte van zijn ex. Hij belde haar 100 keren en ging ook langs op haar werk. De vrouw was doodsbang en dat was niet zo gek, want ze werd later ook mishandeld. De man had zich eerder ook al schuldig gemaakt aan stalking van een andere vrouw. Een van de kunstrovers van het Drents Museum is in zijn cel een webshop begonnen, maar daar kan het kabinet weinig tegen doen. Zo verkoopt hij t-shirts met een afbeelding van de Roemeense gouden helm die gestolen was. En daarmee verheerlijkt hij zijn daad. Het kabinet is er niet gelukkig mee, maar het is niet strafbaar. Na de grote brand van gisteren in Nieuwegein zijn 5 houten rijtjeshuizen voorlopig onbewoonbaar. En daarom is de buurt een inzamelingsactie begonnen voor de bewoners, meldt RTV Utrecht. In een van de tuinen was een tuinset in brand gevlogen. Het vuur verspreidde zich daarna heel snel. Het weer nu van Weer Online. Het koelt vannacht af naar 14 tot 18 graden. Morgen een droge zomerdag met lagere temperaturen dan de afgelopen dagen. In het Zuidoosten wordt het nog altijd 27 graden.
5: Kink. Alternative Rock Radio. Kink. Album Top 1000. Jim Voorwald.
7: Maar nu van het album Demon Days, Gorillaz. Hier is Dare.
8: Kink. Kink. Nummer 55.

0: Gorillaz en Dare van het album Demon Days.
1: Kink album top 1000.
0: Nummer 55 in die oh zo mooie lijst met de allerbeste albums ooit gemaakt. We zitten in de bovenste regionen van de lijst, zoals dat al zo mooi heet. Zou je dan niet verbazen dat Foo Fighters daar ook te vinden is? Sterker nog, dat zijn een beetje de aanvoerders van deze lijst. 13 keer staan ze er maar liefst in. Dat zijn ongelooflijk veel albums waarop veel gestemd dus ook is. Nummer 54 is voor een album dat ging van psycho fucking punk naar slordige Tom Petty country en pianoliedjes. Dat zijn dan niet mijn woorden, dat zijn de woorden van Dave Grohl over het maken van dit album. Het maken van Echoes, Silence, Patience and Grace. Aantal opvallende eerste dingen op dit album, waaronder de piano. Dave Grohl kreeg die cadeau voor zijn verjaardag. En in eerste instantie dacht hij, ja, wat moet ik er eigenlijk mee? Het staat waarschijnlijk mooi in een van mijn 80 huizen. Op dat moment, het staat waarschijnlijk mooi. Ging er toch mee pielen en daar kwamen dan toch wel wat mooie muzikale dingen kwamen eruit. Zo dus ook te horen op Echoes, Silence, Patience and Grace. Het album staat op nummer 54 in de Kink album top 1000. Daarvan hoor je zometeen Long Road to Ruin na The Pretender. Hier zijn de Foo Fighters op Kink.

0: Soul Kink, het album Echo, Silence, Patience en Grace, waar Long Road to Ruin op staat, staat op nummer 54 in de Kink Album Top 1000. Zometeen We Used to Wait van Arcade Fire. Eerst Ready to Start van, je raadt het nooit, Arcade Fire. Beide te vinden op The Suburbs. Het album wat nu aan de beurt is in de Kink Album Top 1000.
1: Nummer 3.

0: We Used to Wait van Arcade Fire staat op The Suburbs. En die is dan weer te vinden op nummer 53 in de Kink Album Top 1000.
1: Dit is de Kink Album Top 1000.
0: We hebben allemaal wel eens spijt van iets wat we in het verleden hebben gedaan. Althans, dat heb ik wel. Hoe ouder ik word, hoe vaker ik over sommige situaties denk... nou, dat had ik misschien wel wat anders moeten doen. Hebben we allemaal wel eens, toch? Ik denk, oh ja, misschien had ik niet zo tekeer moeten gaan tegen mijn moeder. Maar ja, ik was ook gefrustreerd. Ik was een puber, weet je wel. Dat je dan toch over dat soort dingen gaat nadenken. Een beetje dat soort taferelen. Soms wat serieuzer, soms wat grappiger. Dat soort taferelen kan je je wel voorstellen. En daar gaat ook het volgende nummer over. Het nummer wat te vinden is op het tweede album van Nothing But Thieves. Broken Machine staat op nummer 52. Daarvan hoor je nu Sorry. Yeah.

0: album Top 1000. Daarvan hoorde je Sorry zojuist. Zometeen nog een track van die plaat. Het legendarische Amsterdam. En we blijven ook een beetje in de Hollandse sferen. Want ook twee tracks van Palomine. Het album van Betty Serveert komt eraan.
1: Als Nederland langzaam in vakantiestand gaat. De schooltassen in de hoek vliegen. De bouwplaatsen stiller worden. En de snelwegen richting Frankrijk vollopen. Dan zet Kink traditiegetrouw de beste albums ooit op een rij. Deze week hoor je de Kink Album Top 1000. De 1000 beste albums ooit gemaakt. Gekozen door jou. De Kink Album Top 1000. Tot en met vrijdag 17 juli op Kink. Kink.
2: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
3: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
2: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
4: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
5: Zeker weten.
4: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto.

0: bed. En natuurlijk die knakworstjes. En noedels. En soep.
1: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken. Het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Waarmee? Door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
4: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op Velderhof.nl. Dat is pas comfortabel.
5: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
6: Zonnebrandcreme?
7: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
8: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.

0: Kink. Album Top 1000.
1: Zometeen twee tracks van het album Palomine van Betty Serveert. Maar eerst nog Nothing But Thieves. Hier is Amsterdam.
2: Kink. Nummer 52.

0: Bed is serveerd op Kink. Met Tamboy daarvoor ook nog de titeltrack van Palomine.
1: Kink, album top 1000.
0: Op nummer 51 in de lijst met de allerbeste alle, alle, alle, alle, alle, alle, alle, alle, alle,

de wrakalbums ooit gemaakt. De vraag is natuurlijk hoeveel nieuwe albums daarbij komen. Wat is de legacy van bepaalde bands? En wanneer begon die legacy? Wanneer werden bands pas echt goed? Nou, voor vele bands in de Kink Album Top 1000 geldt dat het debuutalbum al meteen een hele belangrijke en ook meteen een hele goede is. Case in point is Editors. Later dit jaar komen ze met hun 8e album. Daar heb ik ongelooflijk veel zin in, dankzij de singles die tot dusver zijn uitgekomen. Call It In, The Rush, ik vind ze allebei fantastisch, allebei al Kink XL geweest. Maar het moest ergens beginnen. En wat een beest van een plaat is The Backroom. Het is al 21 jaar geleden sinds dat het album is uitgekomen, maar potverdorie zeg hé. All Sparks, Bullets, Fail, Lights, ook een fantastische track. Nou goed, ik mag er maar 2 draaien van dit album. Dit is dan zo eentje waarvan ik denk, nou joh, ik kan nog geen uitzondering maken. Nee, want anders dan zijn we over 3 weken nog bezig met de Kink Album Top 1000. Desalniettemin, een prachtige 50ste plek in de Kink Album Top 1000 voor het debuutalbum van Editors. Zometeen hoor je daarvan Blood, maar eerst Munich.

een klassieker op. Nou, in het geval van Editors hebben ze dat meerdere malen ontzettend goed gedaan. In het geval van Pearl Jam ook wel. Maar ja, hoe kom je over dat debuutalbum 10 heen? Dat was een bijna, al dan niet gewoon, een onmogelijke opgave. Maar de poging die ze hebben gewaagd is toch een hele goeie, hoor. Sterker nog, een dusdanig goeie dat de opvolger van 10 net heeft gebracht op nummer 49 in de Kink Album Top 1000. Het gaat om het album Versus. Daarvan hoor je zometeen Daughter Ears Dissident. Dit is Pearl Jam in de Kink Album Top 1000.

0: Het album Versus van Pearl Jam in de Kink album Top 1000 op nummer 49. Pearl Jam komt sowieso nog een keer langs in deze lijst. Morgen op een hele hoge positie. Welke dat is, dat ga ik nog niet verklappen. Dat kan je wel voor jezelf doen, want de hele lijst is al te zien via kink.nl en de Kink-app. Maar bij deze dus een kleine spoiler warning dus. Zometeen hier in de lijst met de fijnste alternative rock muziek ooit gemaakt. Althans, de fijnste alternative rock albums ooit gemaakt. Onder andere, een nieuwe Nederlandse binnenkomer. En A Rush of Blood to the Head van Coldplay. Twee tracks daarvan hoor je zo.
1: Kink. Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
2: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
1: Dus waar moet je zijn voor de magic?
3: Jojo.
4: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee Haakse Slijpers.
5: Get ready for the OG.
6: All y'all bitches wanna look like me.
7: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
8: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Daar heb je wat aan. Dus maak je klaar voor een mooie zomer... en vind nog veel meer zomerdeals in de winkel of shop op ethos.nl.
9: Mooi van Ethos.
10: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines... in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
11: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur... Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
12: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
13: Ja? Echt serieus?
14: Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
15: 18 plus speelbewust.
16: 8 uur. Kink. ANP Nieuws.
17: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. Precies zoals de eis moet een voetbaltrainer uit Vlissingen 3 jaar de cel in voor verkrachting van een minderjarig meisje. Ze zat bij hem in het team en de twee kregen volgens Omroep Zeeland intensief contact. Volgens de rechter is bewezen dat hij seks met haar had. Ze was toen 15, jaren later is ze alsnog naar de politie gestapt. Goed nieuws voor mensen die met de auto op vakantie gaan in het zuiden van Europa. Ze kunnen weer over de A6 tussen Parijs en Lyon. Ook wel bekend als de Route du Soleil. De weg is dagen dicht geweest vanwege de bosbranden bij Parijs. De opening komt op een goed moment, want veel mensen gaan zaterdag weg. In de Turkse stad Istanbul zijn 2 toeristen opgepakt... na een incident in de moskee. Ze hadden hardop voorgelezen uit de Bijbel. De opgepakte toeristen zouden Russen zijn. De Turkse politie onderzoekt of ze zich schuldig hebben gemaakt... aan wat ze noemen aanzetten tot haat en vijandigheid. En het is nu definitief. President Trump gaat naar de finale van het WK voetbal in New Jersey bij New York, zegt het Witte Huis. De wedstrijd is zondagavond en gaat tussen Spanje en Argentinië. Er worden 80.000 mensen verwacht. Het is niet bekend of Trump ook de beker uitreikt aan de winnaar van het WK. Het weer nu van Weer Online. Het koelt vannacht af naar 14 tot 18 graden. Morgen een droge zomerdag. Maar wel met lagere temperaturen dan de afgelopen dagen... al wordt het in het zuidoosten nog altijd 27 graden.
16: Kink.

0: A Rush of Blood to the Head van Coldplay op nummer 48.
1: Kink, album top 1000.
0: Zo langzaam maar zeker beginnen we dan toch het einde te benaderen van die Kink album top 1000. En dat betekent dat we eigenlijk steeds makkelijker kunnen zeggen, oh, dit is de hoogste in deze categorie, dit album is de hoogste in die categorie, et cetera, et cetera, et cetera. Het is niet de hoogste binnenkomer die nu aan de beurt is. Het is wel de hoogste Nederlandse binnenkomer die nu aan de beurt is. Het is ook nog eens een album wat dit jaar is verschenen. Dus wat dat betreft doen ze goede zaken. Ik heb het over de band Higby. Afgelopen paar jaar hebben ze een enorme lancering gemaakt als het gaat om het optreden overal, het uitbrengen van singles en daarmee ook het uitbrengen van het debuutalbum Slow Death of a Good Girl. Sommige mensen die zouden makkelijk kunnen zeggen don't believe the hype, maar als je Higby een keer live hebt gezien, sterker nog als je het album, al is het maar voor een deel, hebt geluisterd, dan moet je toch bijna wel toegeven dat er iets bijzonders aan de hand is met deze Nederlandse band. Dat hebben ze dus ook bewezen, want ze hebben ontzettend veel stemmen vergaard voor de Kink album Top 1000. Het debuutalbum van Higby, Slow Death of a Good Girl, wat een maandje of 3 geleden is verschenen. Ja, het is echt ontzettend knap. Dat staat op nummer 47 in de Kink album Top 1000. Daarvan hoor je zometeen Red Flag Magician. Eerst Something op Kink.

Death of a Good Girl, het album wat op nummer 47 staat. Het debuutalbum van Higby, daarvan hoorde je Oud Kink XO ook overigens. Red Flag Magician en daarvoor de debuutsingle en ook een plaat wat natuurlijk op dat album staat. Something van Higby. Nummer 46, wat mij

0: tot mijn verbazing niet de hoogst genoteerde Red Hot Chili Peppers plaat.
1: Kink. Op een top 1000.
0: Ik heb het over Blood Sugar Sex Magik. Daarvan hoorde je Give It Away Now. Er staat nog eentje nog wat hoger dan de positie 46. Daar waar Blood Sugar Sex Magik dus staat. Maar die hoor je morgen. Zometeen nog een track van Blood Sugar Sex Magik. Daar kan ik dan weer heel erg van genieten. Ik ben ook zeker niet de enige, gelukkig maar. En ook twee tracks van The Rise and Fall of Ziggy Stardust en The Spiders from Mars. Ja, ook David Bowie, zometeen.
1: Kink.
2: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
3: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Als je Vodafone mobiel
2: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
1: krijg je tot wel 20 euro korting.
2: Elke maand weer.
1: En hoe meer data en snelheid...

0: ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
1: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Courgette, een hele kilo voor maar 99 cent. En ook nergens goedkoper. Pietloze rode druiven, 500 gram, maar 1,39. Zo goedkoop, daar word je fan van. Fans van Aldi. King.

0: De Kink, album top 1000.
1: Zometeen David Bowie, eerst nog de Red Hot Chili Peppers. Under the Bridge van het album Blood Sugar Sex Magic. Kink.
2: Nummer 46.

0: album tot 1000. Nummer 45.
1: Time takes a cigarette.

met de allermooiste albums ooit gemaakt. Volgens de alternative rock liefhebbers. Jij en de medekinkers dus. Nummer 44 was er bijna niet geweest. Nadat Green Day het album Warnings had uitgebracht, gemaakt en uitgebracht, dook ze opnieuw de studio in voor een opvolger. Dat had Cigarettes and Valentines moeten heten. Maar gedurende het opnameproces werden de tapes gestolen. Alles was weg. En in plaats van dat Green Day op dat moment dacht, nou weet je wat, dan gaan we het gewoon opnieuw opnemen, begonnen ze weer helemaal van vooraf aan. Uiteindelijk zijn die tapes trouwens wel teruggevonden en zijn er nummers van uitgebracht, maar nooit in de vorm van het album wat het in eerste instantie had moeten worden. Wat we daarvoor in de plek kregen was iets, nou ja, iets ontzettend goeds. American Idiot is het resultaat. Daarvan zometeen Jesus of Suburbia, meer Boulevard of Broken Dreams. Green Day op nummer 44 in de Kink Album Top 1000.

Nummer 44 in de King Cowan Top 1000. Green Day, American Idiot. Daarvan hoorde je Jesus of Suburbia. Inderdaad, gewoon de albumversie van 9 minuten lang. Ach, wat geniet ook. Ik heb nog 1 track van 1 album voor je vanavond dan in de King Cowan Top 1000. Er is een tijd van komen en een tijd van gaan. En soms gebeuren er hele onverwachte dingen. Rammstein was bijvoorbeeld van plan om, na 2021, om lekker veel te gaan toeren. Dat ging niet door, want er kwam een pandemie door. En het resultaat daarvan was in de studio gaan en onder andere dit opnemen. Zeit op nummer 43 in de Kink Album Top 1000. Manche

0: Rammstein, und das ist richtig. Er ist sehr Höhezeit, ja. Ja, oké, okay. Misschien moet ik mijn Duolingo ook toch even instellen op Duits, want dit gaat natuurlijk helemaal nergens meer over. Zeit, de titeltrack van het Rammstein-album dat op nummer 43 staat in de Kink Album Top 1000. Dat was dan de laatste voor vanavond. Morgen vanaf 7 uur, dan hoor je de finale dag van de Kink Album Top 1000. En dan begint Michiel Veenstra met de tweede track voor het album Zeit. En daarna ook nog, nou ja, The Cure, Alanis Morissette en staan nog zo. Tool staat ook nog in de Kink Album Top 1000 op de laatste 42 plekken. Dus dat belooft een hele mooie dag te worden morgen. En zometeen na het ANP-nieuws van 9 uur nog veel meer fijne alternative rock, maar dan niet in de volgorde van een fantastische albumlijst. Wel onder andere de nieuwe single van Weezer. En ook dansen op Joy Division dankzij The Wombats. Ik wens je een hele mooie avond. Toedeloe.
1: Kink. Deze week in de bonus. Averse pasta's en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. Alle Vivera, ook 1 plus 1 gratis. En John West, Princess, Rio Mare en Fishtail Single Packs, 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
3: hoi,
1: of binnenkort vertrekt,
4: adios.
1: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
3: Fijne vakantie.
5: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
6: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
5: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het naar Beter Bed.
7: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
8: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
3: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
4: Of deze, in een leuk plaatsje.
5: Met 20.000.

0: DutchDiscounter.nl.
1: 9 uur. Kink. ANP Nieuws.
2: Goedenavond, ik ben Mark Bert. Familie van een jongen die vorig jaar in Capelle aan den IJssel door de politie werd doodgeschoten, stapt naar het gerechtshof. Justitie besloot om de schietende agent niet te vervolgen. De jongen had een pistool en de agent zou zich aan de regels hebben gehouden, maar nabestaanden willen dat het hof er toch nog eens een keer naar kijkt. Opluchting in de rechtszaal, want een man uit Vlissingen die een meisje van 15 heeft verkracht, gaat 3 jaar de cel in. Ze kenden elkaar van de plaatselijke voetbalclub. Zij zat in het team waarvan hij de teamleider was. Ze kregen een hechte band en hij dwong haar volgens de rechter om seks met hem te hebben. In Rotterdam komt een straatverbod in een wijk in Kralingen, meldt Rijnmond. De wijk heeft overlast van jongeren die straatraces houden en lachgas gebruiken. En dat moet de maatregel indammen. Het gebiedsverbod gaat over een week in en blijft 3 maanden van kracht. Het geldt de hele nacht. En Rijkswaterstaat zet morgen een stuw open in de Lek in de provincie Utrecht. Het is een maatregel tegen de droogte en om het zoute water uit zee weg te spoelen. Het openzetten zorgt wel voor een lagere waterstand en daar kan de scheepvaart last van krijgen. Het wordt allemaal goed in de gaten gehouden. Het weer nu van Weer Online. Koelt vannacht af naar 14 tot 18 graden. Morgen een droge zomerdag met lagere temperaturen dan de afgelopen dagen. Al is het in het zuidoosten nog steeds erg warm.
1: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bonchelati-ijsjes. Al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
1: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
0: En deze week ook extra goedkoop. Campina Lang Lekker volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
2: Mam, waar is mijn zwemband?
3: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
4: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
5: geeft ruimte.
6: Nu met Club Karwei wel 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
7: Kom naar Kruidvat voor de beste korting van de maand. Nu 5 verpakkingen Kruidvat maandverband, inlegkruisjes of tampons voor maar 6 euro. Ik herhaal, 5 voor 6 euro.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
10: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
11: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
12: Kink.

0: Lidl hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.

0: sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
3: 10 uur. Kink. ANP Nieuws.
4: Goedenavond, ik ben Mark Bercht. Het OM ziet geen reden om de agent te vervolgen die vorig jaar een jongen van 15 doodschoot in Capelle aan de IJssel, maar nabestaanden zijn er niet zo zeker van. Ze vragen het gerechtshof om er nog eens naar te kijken. De jongen was op de vlucht na een gewapende fatbike-roof en had een pistool bij zich. In het westen van Nederland worden maatregelen genomen tegen de droogte. De stuw in de lek wordt opengezet, waardoor er meer water beschikbaar is voor de natuur en drinkwater. Het heeft ook een keerzijde. Het waterpeil van de Waal en andere waterwegen kan nu zakken, en daar kan de scheepvaart last van krijgen. In Italië zijn invallen gedaan bij grote modemerken als Bulgari en Chanel. Ze zouden samenwerken met mensen die Chinese arbeiders uitbuiten. Het onderzoek is al een tijdje aan de gang en richtte zich eerder op Gucci, Versace en Yves Saint Laurent. En ook toen werden er invallen gedaan. En Feyenoord-doelman Timon Wellenreuter heeft een nieuwe club. Hij vervolgt zijn carrière in Duitsland. Hij heeft getekend bij Wolfsburg, dat afgelopen seizoen degradeerde uit de Bundesliga. Op de Feyenoord-site bedankt Wellenreuter alle fans. En er staat ook nog even stil bij het hoogtepunt van zijn carrière in Rotterdam, de landstitel in 2023. Het weer nu van Weer Online. Koelt vannacht af naar ongeveer 16 graden. En morgen wordt een droge zomerdag. In grote delen van het land lagere temperaturen dan de afgelopen dagen, behalve in het Zuidoosten.
3: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: Al vakantieplannen? Wat dacht je van een klusvakantie? En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
1: Praxis.
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals Brouwer Cerveza voor 90 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter. 2 stuks voor maar 1,90 euro. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
3: We kunnen het hebben over design. Over een stijlvolle bank of stoel van Prominent. Over het lijnenspel. Over stiksels, kleuren. Over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
4: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal overgangbalanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
6: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
7: King.

0: Kink. Kink. Clubzomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
3: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
4: 11 uur. Kink. ANP Nieuws.
5: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. Frankrijk heeft de definitieve grens bepaald op Sint Maarten, dat ook een Nederlands deel heeft. Het zuiden is van ons en het noorden van Frankrijk. Er is bijna 400 jaar onduidelijkheid geweest over de grens en daar moet nu een einde aan komen. Met een beetje mazzel gaat Nederland er ook mee akkoord. Justitie ziet geen reden om de agent te vervolgen die vorig jaar een jongen van 15 doodschoot in Capelle aan de IJssel. Maar haar nabestaanden zijn daar niet zo zeker van. Ze vragen het gerechtshof om er nog eens naar te kijken. De jongen was op de vlucht na een gewapende fatbike-roof en had een pistool bij zich. De hardnekkige droogte heeft geen gevolgen voor ons bier. Bij het brouwen van bier wordt veel water gebruikt, maar de meeste brouwerijen hebben daar eigen bronnen voor. Sinds vandaag is er in ons land een officieel watertekort en wordt er gekeken naar maatregelen om water eerlijk te verdelen. En de politie heeft in een woning in Den Haag een enorme berg fietsen gevonden, schrijft Hart van Nederland. Het gaat om ruim 100 fietsen die volgens agenten tot aan het plafond stonden opgestapeld en vermoedelijk gestolen zijn. Er is een verdachte aangehouden. De politie gaat zorgen dat de fietsen weer bij de eigenaren komen. En dan nu het weer van Weer Online. Het koelt vannacht af naar 14 tot 18 graden. Morgen een droge zomerdag met lagere temperaturen dan de afgelopen dagen. Al wordt het in het zuidoosten nog altijd 27 graden.
4: Kink.

0: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
2: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
3: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.

0: 12 Uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Afton van der Meijs. Vakbond FNV wil begin september opnieuw grote acties houden tegen de bezuinigingen van het kabinet. Er komt waarschijnlijk een landelijke 24-uur staking op het spoor en er worden acties voorbereid bij de overheid, in de havens en in de zorg. Wanneer de spoorstaking precies is, is nog niet bekend. De Fransman die vorig jaar 30 jaar cel kreeg voor de moord op zijn vrouw Delphine heeft de politie laten zien waar haar lichaam is verstopt. Op die plek zijn botten gevonden die mogelijk van haar zijn. De verdwijning van Delphine hield Frankrijk jarenlang bezig omdat ze in 2020 verdween en haar lichaam nooit werd gevonden. Goed nieuws voor vakantiegangers in Frankrijk. De Route du Soleil is weer open nadat een grote natuurbrand de snelweg bij Parijs had afgesloten. Er gelden nog wel lagere snelheden en er is een rijstrook vrijgehouden voor de hulpdiensten. De brand is inmiddels onder controle. En een t-shirt van de Braziliaanse voetballegende Pelé heeft op een veiling ruim 4 miljoen euro opgebracht. Hij droeg het tijdens de WK-finale van 1958, waarin Brazilië voor het eerst wereldkampioen werd. Het is nu het op één na duurste voetbalshirt dat ooit op een veiling is verkocht. De duurste is nog altijd die van Diego Maradona. En dan nu het weer van Weer Online. Het koelt vannacht af naar 14 tot 18 graden. Morgen een droge zomerdag met lagere temperaturen dan de afgelopen dagen. Al wordt het in het zuidoosten nog altijd 27 graden.
0: Kink, Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

Skincap en een heel Nederland op DAB+.

0: 1 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Afternoon Meijs. Bij nieuwe aanvallen van Rusland en Oekraïne zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. De meeste slachtoffers vielen in Oekraïne, waar onder meer de steden Zaporizhia en Odessa werden aangevallen. Ook in Rusland kwamen 2 mensen om. De aanvallen waren vooral in het gebied dichtbij het front. Het dodental van de zware aardbeving in Venezuela is opgelopen tot bijna 5000. Tienduizenden mensen zijn hun huis kwijt en verblijven nog altijd in opvanglocaties. Hoeveel mensen nog worden vermist is niet bekend. De aardbevingen troffen het land bijna een maand geleden. Een nieuwe stunt op de Zwarte Cross is misgegaan. Een stuntman werd met zo'n 185 km per uur weggeschoten, maar kwam bij de landing verkeerd terecht. Hij is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Met de stunt wilde de organisatie een wereldrecord vestigen. En een medewerker van het Witte Huis in Amerika heeft wel een heel bijzondere manier bedacht om geld te verdienen. Hij zou zo'n $100.000 hebben gewonnen door te wedden op de woorden die president Trump in zijn toespraak zou gebruiken. Omdat hij de autocue beheerde, wordt er onderzocht of hij die voorkennis gebruikte. En dan nu het weer van Weer Online. Het koelt vannacht af naar 14 tot 18 graden. Morgen een droge zomerdag met lagere temperaturen dan de afgelopen dagen. Al wordt het in het zuidoosten nog altijd 27 graden. Kink.

0: uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Daphne van der Meijs. Bij een ernstig ongeluk in het Groningse Den Ham zijn meerdere mensen zwaar gewond geraakt. Een auto botste door nog onbekende oorzaak tegen een boom. Er zijn veel hulpdiensten op afgekomen, waaronder een traumahelikopter. De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. In Mexico is een Mexicaanse journalist die veel schreef over criminaliteit en veiligheid doodgeschoten. Hij werd vlakbij zijn huis onder vuur genomen. Journalistenorganisaties denken dat de moord te maken heeft met zijn werk. Mexico geldt als een van de gevaarlijkste landen ter wereld voor journalisten. De nieuwe testvlucht van de Starship-raket van SpaceX is op het allerlaatste moment afgeblazen. Vlak voor de lancering sloegen enkele motoren niet aan, waarna het systeem de start automatisch afbrak. Volgens topman Elon Musk wordt de raket nu veilig leeggehaald. SpaceX hoopt de test over een paar dagen alsnog uit te voeren. En campings waar kinderen niet welkom zijn, worden steeds populairder. Het aantal zogeheten adults-only campings in Europa is de afgelopen 5 jaar met ruim 40% gegroeid. Nederland telt er inmiddels 23 en staat daarmee op de tweede plaats na het Verenigd Koninkrijk. En dan nu het weer van Weer Online. Het is 14 tot 18 graden en vooral in het noorden kan wat mist ontstaan. Morgen is het droog met flink wat zon. Het wordt 20 graden aan zee tot 27 graden landinwaarts.
0: Kink, alternative rock radio. In heel Nederland via DAB+.